0: nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Van Rij.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vierinsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. Hele goede morgen.
1: Het is altijd fijne zaterdagmorgen. Het is 13
0: juni 2026, gewoon voor de zekerheid. Heb je al gekeken?
1: Een klein beetje.
0: Valt tegen, hè?
1: Ja, valt tegen.
0: Ja. Hij had gedacht dat het dus beter werd. Maar dat is tot nu toe nog niet.
1: Nee, helaas.
0: Nee.
1: Hopelijk volgend weekend.
0: Dat weer wel. Ja, dacht natuurlijk dat we het over voetbal hadden. Nee, dat is niet zo. We hadden het over Max Verstappen. Mark en ik begrepen elkaar meteen.

0: heeft. En ondanks de upgrades, zo heb ik begrepen.
1: Ook het WK voetbal is begonnen in Mexico, in Amerika en in Canada. Daarom ook 3 grote openingsshows. De eerste openingsshow die werd gedaan door Shakira en Burna Boy. Ook nog Katy Perry, die komt aan bod. Dat was volgens mij gisteravond en vanavond. Dan is Michael Bublé, die trapt af.
0: Oh, en weet je wat me zo stoort aan dat heel dat WK? Ik ben het een beetje een boycott, eerlijk gezegd. Ja, dat mag je toch wel zeggen?
1: Ja, dat mag.

0: dadelijk ook toepassen. Want ik denk als eenmaal de reclame op de televisie komt en dat is dan geaccepteerd, dan gaat het ook niet meer weg.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dan blijft dat. Dan denken ze, hé, daar kunnen we mooi een slaatje uitslaan.
0: Ja, nou, dat dachten wij dus ook. Dus wij gaan even koffie drinken.
1: Ja, reclame.

0: Dermot Kennedy en Better Days. Of is het Dermot, Mario? Of Mark?
1: Dermot Kennedy. Geen idee eigenlijk.
0: Oké, nou ja, goed, dan is dat weer dat weet. We moeten een keer bellen en kijken hoe die opneemt. Dan weet ik precies hoe je het uitspreekt.
1: Ja, dat is waar. Ik kan wel eens proberen als ik hem bel, wat er dan gebeurt.
0: Jij hebt de reclame overleefd?
1: Ja, ik heb hem overleefd, ja.
0: Koffie gehad. We hebben iets langer als 3 minuten... drinkpauze gehad.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En dat gaan we dan ook in het tweede uurtje doen. Natuurlijk de normale pauze voor ons dan rond 9 uur precies. Nou, niet om 9 uur precies.
1: Ja, dan krijg je het nieuws, ja.
0: En dan volgend uur doen we weer een drinkpauze tussendoor. Want dat schijnt dan helemaal in te zijn tegenwoordig.
1: Elke 3 minuten, hè?
0: Elke 3 minuten.
1: 23 minuten bedoel ik.
0: Oh, 23 minuten, ja, dat is het, ja. Maar heb je wel gekeken naar het WK-voetbal?
1: Nou, ik heb een beetje half maar gekeken. Weet je, de eerste wedstrijd is dan om 9 uur. Dat gaat dan nog wel, maar de rest is veel te laat, toch? Of op 10 uur, wat is het? Wanneer zijn de eerste
0: wedstrijden? Je hebt half gekeken, maar dan vraag ik me af.
1: Ja, gewoon een paar minuten.
0: Voor de eerste helft, de tweede helft, de vierde helft.
1: De derde helft kijk ik meestal.
0: De derde helft, nee,
1: kijk, een paar minuutjes heb ik gekeken.
0: En?
1: Ja.
0: Ja, maar Nederland heeft er nog niet gespeeld.
1: Nederland moet morgenavond om 10 uur.
0: En dan zit je wel voor de buis.
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat ik dan de binnenkant vermogen
0: zal bekijken. Nee, laat me raden. Volgens mij heb je buiten tv staan, bij die barbecue.
1: Ja, dat wel, maar om 10 uur nog aan de barbecue is wel een beetje laat, hè?
0: Dan nodig je de buren er gewoon uit. Dan heb je ook geen overlast.
1: Ja, dat is waar. Maar ik vind dan om 10 uur nog aan de barbecue, ik vind dat gewoon te laat.
0: Oh nee, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja. Je moet je zo lang volhouden dat je nog gaan eten.
1: Ja, dat biertje erbij, dat lukt wel. Om zo vroeg of zo laat nog. Maar dat eten, dan heb ik toch wel voortaan genoeg gehad, denk ik.
0: En dan de vierdaagse in Venray is weer van start gegaan. Afgelopen donderdag al begonnen. En morgen is dan de laatste dag, hè, in de middag.
1: Oh, bij ons weer het altijd woensdag.
0: Ja, bij jullie in Deurne, ja.
1: Ja, daar kan niks aan doen.
0: Deurne,
1: apart dorp.
0: Het wisselvallige weer heeft natuurlijk wel parten gespeeld. Maar ik zag wel heel veel enthousiaste kinderen. En dat is heel erg leuk om te zien. Ik zag trouwens ook een enthousiaste Rob Klaases.
1: Oh ja, deed hij ook mee?
0: Nee, dat dacht ik ook. Oh. Had wel een heel mooi shirtje met A4D, hè, de avondvierdaagse.
1: Ja.
0: Maar ik zag hem wel alleen in de tent staan. Dus dat vond ik dan... Dan moeten we nog even een keer achteraan hoe dat dan zit.
1: Of de sfeercommissie, denk ik.
0: Nee, hij deed de muziek.
1: Oh, oké, ja.
0: Dus dat stond daar. Ja, muziek en Rob, ja, dat is natuurlijk...
1: Ja, dat is waar.
0: Twee handen op één buik. Zo dadelijk muziek van Hen en May en Bluff.

0: NMA en Bluff, ik ben niet meer bang. Je bent er stil voor, Mark?
1: Ja.
0: Ja, hoe komt het?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee, dat weet je niet.
1: NMA dus Bluff, ik ben niet meer bang. Het is 7:55. Zometeen gaan we bellen met onze eigen weerman, Lijs Spreeuwenberg. Dan gaan we kijken hoe het... hoe het weer gaat worden.
0: Hij mag mooi weer gaan spelen.
1: Ja. Ik moet zeggen, nu naar buiten kijken. Het zonnetje begint te schijnen. Weer goed voor de zonnepaneeltjes, mocht jij ze hebben liggen.

0: klanken. Deze van de New Radicals, You Get What You Give. En het is 8:30 alweer.
1: Het weekendweerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Een hele goede morgen, Lei.
2: Waar is Lei?
3: Hallo.
0: Ja, goedemorgen.
2: Verkeerde schuifjes.
0: Nee hoor, ik zat er weer met mijn dikke vinger op. Dus dat gaat niet goed.
2: Lei, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Freek. Goedemorgen, Mark.
2: Het is 13 juni van het jaar 2026. We hebben een beetje, moet ik zeggen, gewoon vreselijk weer gehad. Tenminste, als je het aan mij vraagt. Heel veel regen. Ik ben het al helemaal beu. Hoe gaat het deze week worden?
3: Nou,
2: en dit weekend?
3: Nou ja, goed. Het gaat niet meer zo worden zoals het was. Laat dat duidelijk
2: erger
3: zijn.
2: Erger?
3: Nee. Het komt allemaal wel weer goed. We hebben inderdaad veel regen gehad de voorbije dagen. En de natuur kan de regen wel gebruiken, maar de mensen zijn de regen altijd zo zat. Wat er vandaag op het programma staat, is een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en zon. Er zou vanmorgen verspreid in de regio een licht buitje kunnen vallen, wat motregen, maar het stelt allemaal weinig voor. Ik denk dat het op de meeste plaatsen gewoon de hele dag zo goed als droog blijft. Temperaturen die zijn wel gematigd, we halen een maximum temperatuur van zo'n 19 à 20 graden. En er staat ook nog eens een matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag, dan neemt de wind wel in kracht af. En dan naar zondag toe, dan zijn de wolkenvelden ook opklaringen. En bij een matige wind koelde het uiteindelijk af naar zo'n 10 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag is er een afwisseling van de zon, wolkenvelden, stapelwolken. En het blijft op een enkele verdwaalde bui na vrijwel overal droog in de regio. Er staat wel een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En bij voldoende zon halen we 's middags een maximumtemperatuur vergelijkbaar met vandaag van zo'n 19, mogelijk 20 graden. In de nachten naar maandag toe, dan zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. En tijdens de opklaringen koelt het af naar zo'n 8 graden als minimum. Maandag overdag bestaat er een zwakke, af en toe matige wind uit een westelijke richting. Er zijn zonnige perioden afgewisseld door wat wolkenvelden. Het blijft droog. En de maximumtemperatuur komt maandag uit op zo'n 22, mogelijk 23 graden. Dinsdag en woensdag, dan zijn er zonnige perioden. De wind is zwak van kracht uit een westelijke richting en we halen dinsdag een maximum temperatuur van zo'n 26 graden. Woensdag doen we daar nog een gaatje bovenop, zo'n 27 graden. Met andere woorden, het is dan zomers warm. De nachten die worden ook zachter. In de nacht naar dinsdag toe zo'n 12, 13 graden. En in de nacht naar woensdag toe zo'n 14 graden als minimumtemperatuur. Donderdag, dan hebben we veel zon. Er staat een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. En dan halen we een maximumtemperatuur van zo'n 27 graden. Kortom, het is volop zomers. Kijken we dan nog eventjes naar de vrijdag, de zaterdag en de zondag. Dat is eigenlijk volgend weekend. Dan kunnen we ons opmaken voor tropisch warm weer. Temperaturen die stijgen tot 30 graden of ruim 30 graden. En er zijn flinke zonnige perioden. De wind is zwak van kracht uit een zuidelijke richting. En met name op het einde van het weekend, zaterdag misschien wel zondag, zou er verspreid in de regio een enkele regen of onweersbui kunnen vallen. Is de warmte dan voorbij? Nee hoor, de warmte is dan nog niet voorbij. Dan houden we gewoon prachtig zomerweer met temperaturen die schommelen tussen de pakweg 25 en 29 graden.
0: Oh, kijk. Lekker. Dat klinkt heel leuk dit.
3: Ja.
0: Ik denk dat we na zondag ook weer denken van nou mag het wel weer even afkoelen. Het was zo warm.
3: Maar ja, weet je, als je een paar dagen van 30 graden hebt, het zou me niet verwonderen dat we regionaal weer een hittegolf krijgen. Want dan heb je gewoon 5 dagen nodig. Minimaal 5 dagen met 25 graden of meer, waarvan 3 dagen tropisch moeten zijn. Die hoeven niet alleen gesloten te zijn, maar binnen die 5 dagen of meer mag de temperatuur dan niet onder de 25 graden zakken. Oh ja, en dat zie ik wel gebeuren.
0: Oké, het is goed dat je dat even aangeeft. Dan kunnen we daar rekening mee houden. Het is vandaag 13 juni 2026. Ja. Ik hoor zomaar een spreuk binnenvallen bij jou.
3: Ja, dat kan zo zomaar kunnen. Vandaag is het de heilige Sint-Antonius. Hij is de heilige die alle verloren voorwerpen kan terugvinden. Stel je voor, je bent bijvoorbeeld een sleutel verloren. Dan moet je de volgende formule moet je dan eigenlijk opzeggen. En je kunt die aanpassen aan gelang. Heilige Antonius van Padua, zalige vrucht van Spanje, minnaar van Godshuis, breng alsjeblieft mijn sleutel thuis.
0: Oh.
3: En succes is verzekerd.
0: Ik wist niet dat dat op deze manier kon.
3: Ja, dat is de heilige Sint-Antonius. Als je iets kwijt bent, dan moet je dit versje opzeggen en dan vind je je verloren spul terug.
0: Oké, ga ik straks meteen doen, want ik ben echt wel, denk ik, wel 2 ton kwijt in 1 keer in euro's.
2: En mijn ruggengraat ben ik ook vaak kwijt.
3: Ja.
0: Ik ben in 1 keer een heleboel kwijt, Lei, dus nou, wij gaan zoeken.
3: Weet je, Freek, als je je verstand maar niet kwijt bent, want dat lukt het dan.
0: Ja, ook zou ik niet weten. Dat is een grapje. Oké, dankjewel Lei. En we spreken elkaar volgende week weer.
2: Tot volgende week. Hoi.
0: Hoi. Als we iets kwijt zijn, moeten we gewoon even die Antonius aanroepen. Heerlijk is dat.
2: Waar ben ik ook alweer?
0: Zara Larsson nu op de radio. Midnight Sun.

0: We moeten er aan de ran. Hier, Skin Trade hoor je hier op Omroep Vendra in het programma. Sta op met Mark en Vree.
1: Zo dadelijk hier op diezelfde radio. Natuurlijk het spelletje wat je van ons gewend bent. Iedere week de wie wat waar. En dan mag jij meedoen zoals je dat weet. Dat zo dadelijk. Eerst One Day. Anyone.

0: zoals aangekondigd, Rondé en Anyone. Wat een lekkere plaat is dat, vind je ook?
1: Ja, een lekkere plaat, ja.
0: Heerlijk, hè?
1: Wat erover, Rondé maakt volgens mij alleen maar lekkere liedjes.
0: Oké, we gaan er nog even tussenuit voor de reclame en zijn zo terug met de wie, wat, waar. Dat is een grapje natuurlijk.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
1: Als je nu net inschakelt, denken we, hebben het over. We hadden er vanmorgen over dat elke 23 minuten er bij het WK voetbal nu een drinkpauze is. En dat ze dan meteen denken, weet je wat, we pompen daar reclame in.
0: Ja, wat wij nu doen, de 3 minuten ongeveer wat een plaat duurt. Dan gaan we zelf even drinken halen, dan hoeven jullie niet naar reclame te luisteren. Dat hoeft niet bij ons, gelukkig.
1: We zitten midden in het spelletje de wie, wat, waar. Mocht jij weten waar dat wij het over hebben, mag je dat doorappen. Dat kan de hele dag. Omroepfanrij.nl en klik dan op die groene button die verdacht veel op dat WhatsApp-logo lijkt. Als wij zeggen met een D of met een T.
0: Oh, dat is de opgave. Al.
1: Ja, dat is de opgave. Ja, dat is de opgave. Mocht jij weten waar wij het over hebben, met een D of met een T, laat het weten. Omroepfanrij.nl en klik op die groene WhatsApp-button.
0: Ben benieuwd of jij het raadt.

0: Imagine Dragons met het verslag van het weer van afgelopen tijd. De thunder.
1: Het is altijd fijne zaterdagmorgen. Het is 7 minuten voor 9. Het is 13 juni 2026. En we zitten midden in het spelletje De Wie Wat Waar.
0: En opgave van deze week, die luistert naar in dat spelletje met een D of met een T.

0: Shannon Spiro en Material Lover.
1: Het is zaterdagmorgen en zometeen is dan echt zover. Dan hebben we echt een reclameblok.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En dus geen drinkpauze?
1: Nee, ja, dat doen we tussendoor.
0: Ah, dat moet je de hele dag doen, ja.

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Volleren Belligan, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: Morgen plaat. Misschien mij vraagt wel deze, toch?
1: Heerlijk.
0: Sexual Healing Audio, Marvin Gaye hier op Omroep Fanrai. En daarvoor ja toch echt even ons reclameblok. Kunnen we even drinken en even koffie halen en zo. En eigenlijk is nu dus 23 minuten uitzending, dan reclame drinken,
1: drinkpauze.
0: Toch? Ja.
1: En dat wordt dan reclame uitgezonden, maar het is drinkpauze.
0: Ja, nee, dat gaan we dus niet doen. Gewoon bij ons het hele uur lang lekkere muziek. We zitten ook midden in een spelletje de wie wat waar, mocht jij weten... Nee, niet de wie wat waar. Jawel, wel,
1: jawel, de wie wat waar. Goedemorgen. Ja.
0: Mocht jij weten wat wij het over hebben als we zeggen met een D of met een T... laat het dan vooral even weten.
1: Als jij dat weet, dan mag je dat doorgeven. Via onze website kun je reageren. Berichtenservice rechtsboven. Dan zie je een groen logootje wat vandaag veel lijkt op een WhatsApp-logo. Kun je op klikken en dan komt het berichtje zo hier in de studio terecht.
0: En dat kan trouwens de hele dag als je de groetjes wil doen. Als je een plaatje wil horen, het kan de hele dag. Omroepfandrive.nl en klik op die groene button. Freek, is het tijd voor koffie? Want ik zie dat hij klaar staat. De nummer 1 van Nederland. Hij komt zo meteen na deze.

0: weet ik, Freek, dat jij een hekel hebt aan Nederlandstalig.
1: Verschrikkelijk.
0: Alleen nu, dit is gewoon de nummer 1 van Nederland, dus dan mag je.
1: Ja, dan mag het. Nou ja, goed, het is, voor mij is het even op het strafbankje zitten.
0: Just in the World en Cheerio hier op Omroep Vendraai. In het programma Sta op met Mark en Freek.
1: Met een D of met een T. Dat is de wie wat waar opgave voor deze week. Als jij weet waar wij het over hebben, kun je nog snel reageren, want zo dadelijk gaan we het bekendmaken. Om 9:15 de wie wat waar uitkomst. Met een D of met een T, dat is de opgave.
0: Na deze van de Scissor Sisters, dit is I Don't Feel Like Dancing. Dit is Omroep Vendraai. Een hele goede morgen.

0: Muziek van de Sister Sisters en Adam Feel Like Dancing hoor je hier op Omroep Vendra. In het programma Sta Op met Mark en Freek. 18 minuten over 9.
1: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke. Het Vendra's radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: Ook gewoon precies om 18 over 9 gestart. Dat is ook wel knap.
2: Geweldig is dat, hè? Met een D of met een T de opgave voor deze week. Waar hadden we het over? Nou, ik denk wel voor degene die het betreft. Die zullen het echt wel weten hoe je het schrijft. Geslaagd, daar hadden we het over. Waarom hebben we dat? Nou, deze week kregen heel veel leerlingen te horen of ze geslaagd zijn. Of nog niet, of juist helemaal niet. Vandaar dat al heel veel vlaggen buiten hangen en voornamelijk ook aan de boekentassen. Dat is een beetje traditie. Vandaar ook de opgave voor deze week. Is met een D of met een T? Nou is de vraag, is het nou met een D of met een T?
0: Ja, volgens mij met een D.
2: Met een D, ja.
0: Dat is niet, daar is niet, valt niet over te twisten. Maar wat ik wel lastig vind, of dat er nu wort is met D of DT. Er staat nou, hetzelfde.
2: Eigenlijk is dat heel makkelijk. Ik ben helemaal geen leraar of zo. Maar ik heb het altijd onthouden, als je dat vervangt voor loop, zeg maar, dus ik loop, dan komt er geen T achter, maar jij loopt dan wel. Dus als je dan met worden is er ik word is met een D en jij wordt is met een T. Dus als je dat vervangt voor lopen, al klinkt het niet, dan weet je wel of een D of een T achterkomt.
0: Ik snap er nooit niks van.
2: Oké, nou ja.

0: Muziek van Sam Jeuholdje en Dog Before the Dawn. Hier op Omroep en Rai.
1: Het is 9:55. Ja, sorry, ik moest even goed kijken op het klokje, want die wel goed staat. Want het klopt, het is 9:55. En vandaag hier op Schouwburgplein hebben we de vrijwilligersmarkt in Venray.
0: En, het begint op 10 uur, hè?
1: Het begint op 10 uur. En ik wil zeggen, moeten we er meer over vertellen? Wil je er meer over vertellen? Nou, wij staan er ook. In ieder geval als Omroep en Rai, kun je een kijkje nemen en even een praatje maken. Ik denk dat het goed is mensen gaan kijken. Je kunt nu alles gaan vertellen, maar misschien is dat ook niet echt... Dan verklap je het eigenlijk. Eigenlijk moet je gewoon gaan kijken.
0: En stel op zo'n vrijwilligersmarkt, als bijvoorbeeld je bent nu... je komt daar de Omroep Venray tegen, wat heel leuk lijkt. Maar je denkt, hoe zou het daar binnen daadwerkelijk zijn? Vraag het gewoon en kom hier gezellig een keertje kijken.
1: Ja, daarnaast is het zo dat ik niet alles wil prijsgeven, want ik zit al te kijken. Bernie, kijk maar aan, let op, dat is mijn berichtje, dat ga je niet lezen. Zo dadelijk Bernie op de radio.

0: de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij het eerste agendablok voor vandaag. En vandaag en morgen vindt in Venray de 66e avondvierdaagse het vervolg plaats. Dat is al donderdag begonnen. Er wordt gewandeld in en rond Venray over afstanden van 3, 5, 10 en 15 kilometer. En morgen zijn er ook routes van 20 en 25 kilometer. Wil je hier aan meedoen, dan kun je inschrijven op de site a4d.nl. A4d.nl. En let op, hier zijn kosten aan verbonden. En de start en finish zijn op het Schouwburgplein in Venray. Vandaag en morgen zijn in Meerlo het Ruiterfestijn 2026. Die plaatsvinden op het Megelsprong. Het jaarlijkse festijn viert dit jaar de 30e editie en staat volledig in het teken van een Grieks thema. En op het programma staan onder meer springwedstrijden, dressuur, de Grand Prix springen en op zondag een Bixie-event voor de jongste deelnemers. Ruiterfestijn Meerlo ligt aan de Megelsum evenemententerrein in Meerlo aan de Megelsum 4 aldaar en is open vandaag en morgen van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Vandaag en morgen en ook op maandag staat Kasteeltuin Assen nog in het teken van het Rozenfestijn. De roos staat centraal als bloem en beleving. Bezoekers kunnen dan genieten van duizenden bloeiende rozen in het rosarium, bloemkunstwerken van arrangeurs en diverse activiteiten zoals demonstraties, een rozenoperette en een speurtocht voor kinderen. En ook zijn er rozenproducten en lekkernijen uiteraard verkrijgbaar in het park. Kasteeltuin Assen ligt aan de Linksvoortweg 26 in Assen, dus dagelijks open van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En in IJsselstein wordt volop getennist. En vandaag en morgen zijn de laatste twee dagen van de 32e Ideco Energie Open Tennis Toernooi op Tennispark Altaar in IJsselstein. En tijdens dit toernooi strijden tennissers uit Noord-Midden-Limburg, wat zeg ik nou, Noord-Limburg alleen, en Oost-Brabant een week lang in verschillende categorieën tegen elkaar. En op de finishdag, dat is morgen, wordt het een echte mini-Wimbledon-sfeer met stoelscheidsrechters, een prijsuitreiking en een loterij. En het Tennispark ligt aan de Sportlaan 8 in IJsselstein. Meer agenda hoor je straks om 11:30... met daarin ook een oproep van Deken Smeets. Dat ga je straks horen. Nu gaan we verder met opstellen.

0: Die hoor je hier op Omroep Venraai.
1: Het is een soort regendans, maar dan voor de zon. Dus de zon gaat komen na deze platen gedraaid te hebben.
0: Daar gaan we voor. Het is nu nog een beetje druilerig. Als ik zo naar buiten kijk, zag ik net bij onze buurman... dat we, als we hier naar buiten kijken door het studioraam... dan zien we een plat dak. En daar zit eigenlijk 9 van de 10 keer zit er al water op.
1: Ja.
0: En dan kun je altijd mooi kijken als het dan regent. Of dat er ook, ja, dat zie je natuurlijk als er water uit de lucht valt. Maar dan zie je dus de druppels op het dak. Ik zie niks. Dus dat wil zeggen dat het op dit moment droog is.
1: Ja, maar aan de andere kant moet je ook even kijken... want het zou plaatselijk kunnen zijn, hè?
0: Ja, dat is waar. Misschien zit jij net wel in zo'n plaatselijke bui. Het is die altijd fijne zaterdagmorgen. En zometeen dan hoor je hem hier de oh ja, oh nee, oh jee.
1: En ik ben aan de beurt volgens mij.
0: Ja. Dus we gaan zo meteen horen wat dat is. Na deze van Just en nog veel meer, Turn the Lights Off.

0: in de week met de lekkerste muziek voor jouw dag. Turn the lights off, hoor je hier op Omroep Venray.
1: Ik wou bijna zeggen, start de jingle maar in van de oh ja, oh nee, oh jee. Maar ik kom er nu achter dat we je eigenlijk al jaren niet hebben. Misschien is dat wel eens vriendelijk goed om dat te laten maken. Dus jinglemaker van Omroep Venray, misschien is dat een goed idee om dat te doen. Nou, dan doen we het even zo. Ja. Ik zal vast zeggen waar ik het over ga hebben. Ik ga het hebben over Capella. Het was een Italiaanse danceformatie die vooral in de eerste helft van de jaren 90 succesvol was. De groep werd opgericht door producer Gio Franco Bortolotti en scoorde verschillende internationale hits, waaronder You Got To Let The Music Move On Baby en You And Me. In 1994 verscheen Move It Up, een nummer dat goed aansloot bij de populaire Eurodance sound van die periode, en het werd in meerdere Europese landen een hit, waaronder in Nederland. Hier is je dan, Move It Up. Omroep

0: daarvoor. Ik vond het wel lekker, die plaat die we draaiden, Freek.
1: En moving on.
0: Ja, dat was een lekker liedje van...
1: Uit de jaren 90, wat een vette plaat is dat.
0: Voor de oh ja, oh nee, oh jee.
1: Dus het was een oh ja voor jou?
0: Het was een oh ja voor mij,
1: en
0: zeker.
1: En voor Mario ook een oh ja?
2: Was zeker een oh ja.
1: Nou, zeker. Nou, dan zullen best wel mensen zeggen van... oh jee, we draaien we nou weer? Of oh nee, moet dit nou op de radio?
0: We hebben de oh nee van jou al gehad, hè? Dat die Cherry O, de nummer 1 van Nederland. Dus ja. Die mag Mario van mij zo meteen wel weer draaien. Want
2: ja,
0: het is toch de nummer 1.
2: Ja? Ja, zeker komt die voorbij.
0: Het is toch de nummer 1 van Nederland, ja, dus die mag gewoon voorbij komen. Zometeen hier, na de klok van 10 uur, neemt Mario en Geert nemen het al voor je over. Mario, wat heb je er zometeen allemaal in
2: de
0: show?
2: We gaan onder andere naar de vrijwilligersmarkt. Die staat op het Schouwburgplein. Mm-hmm. Als jij vrijwilliger wilt worden, bijvoorbeeld bij de omroep... dan zou je je daar kunnen melden. Want de omroep staat er ook met een steintje. Dus daar gaan we aandacht aan spenderen. En we blikken terug naar vorige week.
0: Oh, ja.
2: Want toen was het meerdaags wandelevenement.
0: Oh, ja.
2: En Michel komt voorbij. En met hem gaan we praten over hoe het georganiseerd is. Ze hadden genoeg deelnemers, hoorde ik. Ze hadden meer dan 4000 deelnemers... die dit jaar het meerdaags wandelevenement liepen. Zit ik nou door een intro heen te praten?
1: Ja, we kennen je.
0: Gewoon een randel erin.
1: Zo jammer weer. Hè.
2: En mijn koptelefoon staat een beetje zacht.
0: En dan zegt hij daar...
1: Onderaan de tafel zit een knopje, kunnen we harder draaien.
2: Maar dat is helemaal aan de andere kant. Daar heb ik geen zin om het heen te roeien.
0: Okay. En dan zegt hij dadelijk weer, weet je wel, buiten de uitzending gewoon slecht time. Gewoon heel veel deelnemers en meerdaags wandelevenementen, ja?
1: Is dat voor Michel ook zijn laatste taak die hij gaat doen?
0: Hij is natuurlijk afgetreden als persvoorzitter.
2: Nou, dan gaan we vragen.
0: Ja. Dat hoor je dus...
2: Je zit een haakje aan die microfoon.
0: Dat hoor je dus zo meteen...
1: Ik wil het niet weten.
2: Heel vervelend.
1: Ik wil het niet weten, maar... Ja.
0: Dat hoor je dus zo meteen tussen 10 en 12 hier op Omroep Venraai. Daarna ben ik er weer tussen 12 en 2.
2: Dat Geert er ook bij is.
1: Ja,
2: dat
1: is er ook bij. Bij jou zit een haakje, bij mij zit ik net... Je lijkt wel Macroni op te zitten, die microfoon. Ja.
2: Godverdamme.
0: Formule 1 is het weekend ook nog. Wat is er nog meer?
2: Ja, Barcelona, hè? Hoe heeft Max het gedaan?
0: Vierde volgens mij de eerste vrije training.
1: Ja, en we gaan weer kijken naar de drinkpauzes.
2: Wat ging het? Oh ja. Ja,
0: de drinkpauze met WK voetbal.
2: Dat is wel weer heel te drinkpauzes. Ik vind het werkelijk verschrikkelijk.
0: Zometeen hier Mario.

0: zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
2: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl. Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
5: Waar waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainden kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
6: Dit is Primetime met Mario Kremers en Geert Arts.
7: Hallo, ik ben Frits Spits.
8: Hoi, ik ben Michelle.
9: Hallo, ik ben Desiree.
10: Hallo, ik ben Arie Ribbers.
11: Ik ben Karen en ik ben Christel en ik Kathleen.
12: Ik ben Benny Oling van de Maal.
13: Mijn naam is Henny Huisman.
14: Dit is Jacques Pols van Ronezing.
15: En je luistert naar Primetime.
16: Primetime.
17: Primetime.
18: Primetime.
19: Primetime.
20: Primetime.
21: Primetime met Mario Kremers.
22: Mario Kremers.
23: Mario Kremers.
24: Bij Omroep Venray.
25: Fifi, het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer.

0: Het is zaterdagmorgen. 13 juni van het jaar 2026. Goedemorgen, Geert.
1: Goedemorgen, Mario.
0: Wel lekker bij?
1: Ja.
0: Van het meerdaagswandelevenement?
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, dat is al.
1: Nog niet helemaal. Ik ben er bezig, dus...
0: Je bent er bezig?
1: Ja, ik ben er nog aan het monteren.
0: Aan monteren, ja. Straks gaan we erover napraten. Praten doen we rond de klok van 11:30. En we gaan zo meteen even bellen met de vrijwilligersmarkt.
1: Ja.
0: Die staan op het Schouwburgplein hier in Verrij. Dus ja, je blijft op de hoogte.
1: Ja.
0: Kijken we eerst even op de kalender van vandaag. Het is vandaag 13 juni, de 164ste dag van het jaar. En we hebben nog 201 dagen over tot aan oudejaarsavond.
1: Nog even, zijn we weer op de helft.
0: Ja, zijn we bijna op de helft, hè?
1: Ja, weer op te schieten. In ja, Stogenbos woedt een grote stadsbrand. Dat was in 1463.
0: En Linus Yale, of zou je zeggen, hoe de fuck is Linus Yale? Die krijgt in 1844 een octrooi op het deurslot. Vraag me af, hoe sloot je daarvoor de deur af? Gewoon niet, denk ik.
1: Niet, denk ik. In het Duitse weekblad Der Spiegel verschijnt het artikel Schweizen Königin und Rasputin. Rasputin. Waarin wordt gemeld dat koningin Juliane onder invloed van een zekere Greet Hofmans zou staan.
0: Wat volgde was de Greet Hofmans affaire.
1: Ja, in 1956 was dat.
0: Dat is al wel lang geleden. En België schaft als laatste land in continentaal West-Europa de doodstraf officieel af.
1: Hoe? In 96?
0: 96, dat is laat, hè?
1: Ja, dat was ik net aan het denken, ja.
0: Ja.
1: Popster Michael Jackson wordt door de jury vrijgesproken van beschuldiging tot kindermisbruik. De jury acht alle 10 aanklachten ongegrond en Jackson onschuldig in 2005.
0: Kijk even op de verjaardagskalender van vandaag. Keisuke Honda is vandaag jarig. De Japanse voetballer die volgens mij ooit speelde bij VVV. Ja, dat is vandaag 40 jaar.
1: En Mariah Kate en Ashley Olsen, de Amerikaanse actrices, een tweeling, worden 40.
0: Ken ze?
1: Waarschijnlijk als ik ze zie wel, maar nou...
0: Ken je de serie Full House?
1: Ja.
0: Ja, de kleinste daaruit. Dat was een tweeling. Die rol werd gespeeld door of de ene of de andere, maar dan zijn twee actrices.
1: Ja.
0: Van, ja. Goed, dat waren zij. Sarah Connor, de Duitse zangeres, is vandaag... Ja, daar gaan we straks even een plaat van draaien. Wordt vandaag 46 jaar.
1: En Isa Hoes, de Nederlandse actrice, wordt 59.
0: Zat in Vlodder nog, hè?
1: Ja.
0: Tim Allen, die we kennen uit die Amerikaanse serie Home Improvement, wordt vandaag 73.
1: En Henk Wijngaard, de Nederlandse zanger, wordt 80 vandaag.
0: Ja, Henk Wijngaard, hè? Wat leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, leuk, hè? Die hadden ze, laatst hadden ze zijn oude vrachtwagen helemaal opgepimpt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat is leuk.
0: Was hij heel blij mee.
1: En volgens mij treedt hij ook nog op, hè?
0: Ja, hij treedt nog steeds op. Hij treedt nog zeker op. Ik dacht, misschien is het wel leuk als we dan even een plaatje van Henk gaan draaien.
1: Hey Suzy.
0: Hey Suzy, de bui is over. Nou, kom nog.

0: En dat was die Snow met in Vormer. Dat allemaal hier op de radio. Hartstikke leuk toch? Bah, ja. Goed, we gaan straks even kijken in dit programma op de vrijwilligersmarkt. Mocht je nog wat tijd over hebben, dan kun je gewoon daar even melden. Kun je kijken wat er allemaal als vrijwilliger te beleven is. Bijvoorbeeld, je zou op mijn plek kunnen zitten. Als radiomaker, want wij zoeken ook nog steeds vrijwilligers die onze omroep willen bijstaan. Bijvoorbeeld om Geert een beetje te ontlasten. Om, ja, dat zou niet verkeerd zijn, hè?
1: Nee, nee, zeker niet.
0: En mensen die in de redactie willen komen werken, bijvoorbeeld. Of in dit programma meewerken, mag ook, hè?
1: Ja, kan ik een dagje vrijwaten.
0: Ja, kan ook. Daarvoor zoeken we, ja, daarvoor zoeken we zeker mensen. Daarvoor kun je gaan naar het Schouwburgplein. We gaan er straks wat meer over vertellen. En dan, ja, dan gaan we...

0: Gewoon omdat ze vandaag jarig is, deze Sarah Connor met Das Leben ist schön. En ja, dat gaat over dat je gewoon moet gaan genieten van het leven. Nu het over genieten van het leven hebben. Mark, goedemorgen.
1: Een goedemorgen, Saantjes.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Jij was ook al wel vroeg onderweg.
1: Ja, ik was al vroeg onderweg, inderdaad. Ja, klopt.
0: Ja, lekker, joh. Hé, hey, met hoe spuiten? Weet je dit? Nee, hè? Nee.
1: Nee, het is droog. Het is, er staat wel een klein windje. Oh, maar goed, ja.
2: Kon je net zeggen, er waait veel wind weg.
0: Het is wel een... precies. Het is wel een, we leven wel een beetje in de wereld van afwisselijkheid, hè? Ik bedoel, volgende week schijnt het weer dik 30 graden te worden.
1: Ja, dat is Nederland, hè?
0: Nederland op zijn smalst.
1: Ja, precies. Dus, maar we verlangen wel weer naar de zon, toch?
0: Ja, zeker. Lekker de warme zon.
1: Hebben we genoeg water gehad de afgelopen dagen. En nou ja, goed, nu mag de zon wel weer komen.
0: Ja, precies. Nu mag de zon zeker komen. Hé, hey, heb jij een beetje van het voetballen gezien?
1: Nee, eerlijk gezegd niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Helemaal niks gezien?
1: Nee.
0: Oh, weet je, ik vind het een beetje raar dat, dat ze nou extra breaks hebben. Ze gaan, gaan na 24 minuten, of eigenlijk na 22,5 minuut... gaat de wedstrijd even op slot en dat noemen ze dan ordinair een drinkpauze... Maar dan gaat er gewoon een reclameblok in van een kwartier.
1: Ja, ik denk dat het met één ding te maken heeft. En dat zijn de eurotjes, denk ik. Hè?
0: Ja, dat denk ik niet, dat weet ik zeker.
1: Ja.
0: Maar heeft dat nou ook een beetje invloed op de mode? Ik bedoel, iedereen gaat nu natuurlijk in het oranje.
1: Ja, precies. Wij konden ook weer heel veel oranje kleding krijgen van leveranciers. Met allerlei verschillende printjes erop en dergelijke. Maar andere jaren deden we daar wel volop aan mee. Maar je wordt op dit moment oversteld, zeg maar, met allerlei verschillende oranje kleding. En dat we gezegd hebben, nou, afgelopen jaren hebben mensen nog genoeg oranje in de kast hangen. Dus later dit jaar, het is gewoon niet doen.
0: Maar je kunt toch ook gewoon... Dus. Is het een beetje een kleur wat past bij de zomer van 2026?
1: Oranje?
0: Ja.
1: Nee, niet echt. Nee. Oranje is niet de kleur, zeg maar, van dit seizoen. We hebben dat wel eens ooit gehad, maar dit jaar is het juist wel wat kleur, maar toch geen oranje.
0: Wat is de kleur dan wel?
1: Wat je wel ziet is, in principe heel veel...
0: lichte kleur.
1: Ja, er zit van alles eigenlijk bij. Alle kleuren zitten er eigenlijk al in, maar oranje niet echt. Dus er zit rood in, er zit blauw in, er zit groen in, er zitten wat zachtere kleuren in. Pasteltinten, heel veel zandkleur.
0: Oh.
1: En roomwit, dus wel mooie kleurtjes. En dan vooral rustige kleuren, maar wel met leuke printjes erop.
0: De printen moeten erop.
1: De printen die maken, zeg maar, de kleur op het shirt of op het, het overhemdje of wat dan ook.
0: En zwart?
1: Zwart is natuurlijk een kleur die elk jaar wel weer terugkomt. Het is wel meer een winterkleur, vind ik.
0: Ja.
1: Maar heel eerlijk, ik heb zelf ook best graag zwart aan. Zwart kleed af, hè.
0: Ja, dus, daarom. Daarom heb ik dat heel graag aan.
2: Het is niet zo gauw vuur, ook niet.
1: Ja.
0: Nou, als je op knoeit op zwart, dan zie je meteen van die... Maar die
2: dat klopt.
0: Goed. Dat geldt vooral voor dames, maar ook voor heren? Ik bedoel, of andersom?
1: Zowel voor dames als heren. Daar zie je in principe altijd zwart en donkerblauw terug. Alhoewel ik merk gewoon de laatste jaren durven mensen steeds meer kleur te dragen. En is het wel leuk om te zien. Voorheen, als jij een jas kocht of je zag mensen fietsen op straat, had bijna iedereen een zwarte jas aan.
0: Mm.
1: Afgelopen jaren is zwart denk ik wel een van de minst verkochte kleuren geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus wel heel bijzonder om te zien.
0: Ja, ja, zeker.
2: Een stukje veiligheid op de fiets.
1: Ook dat. Ja, dat speelt ook mee.
0: Dat speelt zeker mee.
1: En iedereen heeft een elektrische fiets. En je ziet ook mensen met een helmpje op een elektrische fiets. Maar ook een gekleurde jas aan de in ieder geval opvalt.
0: Ja, hoort er zeker bij. Pas een beetje op. Die dingen die gaan hard.
1: Precies.
0: En je kunt er ook hard mee vallen.
1: Ja, precies.
0: En dat moeten we allemaal niet hebben. Hé, Mark, je had een speciaal plaatje vandaag.
1: Ja. Ja, ik had een speciaal plaatje. Arie, een hele goede vriend van mij, die zit naast mij. En ik zeg, Arie, welke plaat gaan we draaien? Hij zegt, ja, er is maar één plaat die we moeten draaien. En dat is Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.
0: Die gaan we dan. Gaan we dan doen, Mark? Hey, ik wens je een fijne zaterdag.
2: Fijne weekend.
1: Dankjewel. Ik wens jullie ook een hele fijne zaterdag. En geniet ervan. En op naar het goede weer.
0: Ja, gaan we zeker doen.

0: blijft een mooi nummer.
1: Ja.
0: Bij het Eurovisie Songfestival. S10. En de diepte.
2: Oh mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan.
0: Ja, precies. Hey, goed, we gaan even over naar het centrum in Verrij. Want daar staat voor ons onze voorzitter. Dat mogen we ook wel eens even zeggen. Wiek, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.

0: reclame maken. Dus dat is lekker meegenomen. Wat zoeken wij nog?
1: Nou, wij zijn altijd wel op zoek naar mensen die stukjes willen schrijven, op de redactie actief willen zijn, om aandacht te geven wat er allemaal in ons mooie gemeente in Venray gebeurt. Mm-hmm. En er is heel veel. En wat we graag doen is vrijwilligers een stukje begeleiding geven, wat ze zelf een stukje kunnen maken voor radio, tv of op onze website. Mm-hmm.
0: En als er dan mensen komen die zeggen, ik wil graag ook met zo'n grote camera, net als die Geert, rondlopen. Ja. Kan dat ook?
1: Ja, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Daar hoort wel een stukje training en oplichting.
0: Oplichting bij.
1: Ja, dat is niet uiteraard. Een stukje begeleiding, opleiding bij, inderdaad. Maar dat kan in principe absoluut, ja hoor.
0: En als
1: we
0: ze dan zeggen,
1: een mooie tv-kanaal.
0: Ja, en als ze zeggen van ik wil net als Mario gewoon radioprogramma's presenteren.
1: Nou, dan moet je maar eens een keer met Mario meegaan luisteren hoe die dat doet. En dan is er van alles mogelijk. Mm.
0: Mensen kunnen daar gewoon naartoe komen. Wat voor organisaties staan er nog onder andere meer?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld ook een leuke stand van de hospice, zie ik. Er is de dierenambulance. Ik zit even te kijken. Kapstok, dat is een organisatie die ook van alles doet met fanreizen. Ja. Dus er is van alles. Grote variëteit.
0: Dus mensen moeten naar het Schouwburgplein komen?
1: Absoluut. Dat is de boodschap.
0: En tot hoe lang duurt het?
1: Dit is tot 2:30 is het te doen. We hopen dat het lekker weer blijft. Af en toe een paar druppels kunnen we hebben. Maar er is ook muziek. Er loopt een clown rond. Er is ook wat entertainment, dus kom zeker naar het Schouwburgplein, ja.
0: Nou, bij deze dus.
1: Ja.
0: Dankjewel en succes. En laten we hopen dat wij een hele hoop vrijwilligers binnenhalen.
1: Hartstikke goed. Dank Mario.
0: Dankjewel.
2: Succes.
1: Tot ziens.
2: Hoi.

0: Ice-T was dat en Shoot That Poison Arrow In My Heart. Moet je trouwens niet doen. Het is niet heel erg gezond om dat zo te doen. Goed, ja, vrijwilligersmarkt, hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat voor jou om vrijwilliger te zijn?
1: Vermoeiend.
0: Vermoeiend. Ja, dat is geen reclame.
1: Ja, gezellig.
0: Gezellig?
1: Je komt op heel veel plaatsen morgen... Ja, anders eigenlijk nooit shirt komen.
0: Nee, wat is voor jou zo echt iets van... ja, daar ben ik geweest en daar zou ik anders nooit zijn gekomen.
1: In de Schouwburg.
0: In de Schouwburg?
1: In de Schouwburg. Bij uitvoeringen die ik... ja, als ik die zo zou zien in de reclame, oh, daar gaat nog niet eens in. Maar als je daar dan opnames gemaakt hebt en... ja, dan is het toch heel anders. Dan
0: ja?
1: Toch dingen bij die wel blijven hangen op zijn...
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus het leuke is om dingen te zien waar je... Ja, dat vind ik zelf ook wel.
1: Ja, waar je eigenlijk normaal gesproken niet naartoe zit. Gewoon omdat je, ja, de interesse misschien anders is.
0: Ja.
1: En dan, ja, dan worden eigenlijk af en toe worden blij verrast.
0: Ja, dat is leuk aan dit werk doen. Ja. Dat je, ja. Je komt op plekken waar je nooit verwacht had dat je er ooit zou komen.
1: Nee, ja, in carnaval is dan een beetje een drukke tijd bij ons. Maar ja. Ja, je komt overal.
0: Ja.
1: Mensen zien allemaal... ja, maar even blij ook het dan zo.
0: Ik ben bij Huub Stapel thuis geweest.
1: Oh ja, zover ben ik nog niet.
0: Ik heb in de pitstraat gestaan van Zandvoort.
1: Ja.
0: Tijdens races, ja.
1: Oh, kijk, mooi.
0: Dat vond ik wel heel bijzonder.
1: Ja, dat zou ik er nog wel in willen, ja.
0: Ja, dat is mooi om mee te maken. Heb ik toen Ferrari mogen interviewen. Dat was Luca Badouer en Luciano Burri. Dat heb ik nog meer gedaan op plekken geweest waar ik... ja, ik heb achter op de motor gezeten tijdens de wielerronde, de Nederlandse wielerronde.
1: Ja, maar ik heb nog terug, hè, die motor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh?
1: Oh, in september, toch?
0: Oh ja, dat is wel motor gaan eisen. Maar we gaan het meemaken, hoor. Dat komt allemaal goed. Dus het is absoluut leuk om vrijwilliger te zijn. Moet je gewoon even naar het Schouwburgplein gaan.
1: Ja, fiets er even heen.
0: Fiets er even heen. Of pak de auto als je verder weg woont.
1: Ja, kan ook.
0: En meld je dan even bij de stand van Omroep Verdraaien.

0: stond nummer 1 in Nederland. Deze 99 luchtballons van niemand minder dan...
1: Nena.
0: Nena.
1: Ja.
0: Nena. Hoe zou het met haar zijn, Nena?
1: Heb ik geen idee.
0: Nee?
1: Ik denk wel dat de ballonnetjes nou wel heel ver zouden komen.
0: Ja, dat denk ik ook. Staat een stram windje. Ja. Ja, dat is zeker waar. En het zonnetje, het is echt een wisselvallig dagje vandaag.
1: Ja, al ik al een paar dagen.
0: Ja, maar goed, volgende week wordt het weer bloedje.
1: Ja, dan is het hier wat druk en dan sta ik er weer te zweten in die zon.
0: Ja, precies, sta jij weer te zweten in de zon. Ja, dat moeten we niet hebben. Van mij gewoon 25 steady, gewoon ja, straks regen of een dak zon.
1: Zoiets, ja.
0: Dat is meer dan zat, zou ik zeggen.
1: Ja, ik ook, want dit weer hebben we ook niet hier veel aan.
0: Nee, precies. We gaan om naar het tweede uur.
1: Ja.
0: We spreken hier zometeen aan de andere kant van 11. Met de weekendkalender en het middagswandelevenement.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
4: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check...

0: Ja, ja. De 21 Pilots en Stressed Out heette de plaats. En die nam ons gewoon mee het tweede uur in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, met... Ja, met goeie weer.
0: Ja, met goeie... Nou, viel net weer, want we hebben wat water uit de lucht. Hoe was het weer vorige week eigenlijk? Was ook ja, zo, nou, hè?
1: Het weer steeds beter, laat ik het zo zeggen. Ja? Vrijdag waren we zeker nat.
0: Ja.
1: Zaterdag waren we half nat. Ja, zondags was het droog.
0: Was het droog.
1: Ja.
0: Ah, is toch fijn.
1: Ja, dat is best goed.
0: Droog kunnen afsluiten. Hebben we het over het meer als wandelevenement? Gaan we het straks even over hebben. Met Michel.
1: Kom Michel.
0: Ja, Michel komt.
1: En dat is de laatste keer dan.
0: Ja, is het zo?
1: Ja,
0: hij stopt, hè?
1: Ja.
0: Als...
1: Speerman.
0: Speerman. We moeten eens even kijken wie de nieuwe gaat worden, hè?
1: Ja, misschien breng je hem met.
0: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Weet natuurlijk. Ik niet trouwens of Tess het al... Ja, volgens mij wisten ze het al wel.
0: Wisten ze al wel. En...
1: Maar of Tess het al bekend
0: maakt. Ja, dat is een verrassing natuurlijk.
1: Ja.
0: Wie gaan we volgend jaar op de radio horen... als het meerluis wandelevenement aan de gang is? Verder hebben we nog de weekendkalender met onze Bernie. Ja. En straks na de klok van 12 uur Mark de Wit.
1: Ja.
0: En Wil van der Leensel is er nog steeds niet.
1: Ah.
0: Die duurt nog 2 weken en dan maakt hij zijn rentree bij de omroep. En we gaan ook muziek draaien. Wat dacht je van deze? Ken je hem nog?
1: Simply Red.
0: Ja, Simply Red, ja.
2: Show.
0: Something Got Me Started heette de plaat. En daar knallen we 2 uur mee in. Wil je nog vrijwilliger worden, kan dat. Ga dan even snel naar het Schouwburgplein. Meld je even bij de stand van Omroep Verraai. En we vrijwilliger helpen ons nog beter te worden. Something.

0: Vega was dat met Gone, Gone, Gone. Goed, het is nog 11 dagen.
1: 11 dagen?
0: Ja, 11 dagen is het.
1: 11 dagen, en dan?
0: En dan kan het niet meer.
1: Oh.
0: Jij weet niet wat ik over
1: heb. Nee.
0: Hebben we het net nog over gehad?
1: Hebben we het over gehad.
0: 20 goud.
1: Oh ja, ja, dat klopt.
0: Dat is nog 11 dagen en dan... Is het einde met de asperges?
1: Ja, ja, niet het einde van de asperges, maar het einde van het seizoen.
0: Het einde van het seizoen, ja. Je kunt ze dan nog steeds eten, denk ik.
1: En er zijn er mensen die steken er nog even, hè?
0: Ja?
1: Ja, als ze asperges kapot steken, dan steken ze een week of 14 dagen langer terug.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Tenminste, dat was vroeger of dat er nog, ik niet, maar dat ze dat nou doen.
0: Nou,
1: dat
0: weet ik ook niet. Maar ja, je krijgt ze ook in, volgens mij in alle seizoenen kun je asperges krijgen. Maar het officiële seizoen is voorbij.
1: Ja, dat klopt.
0: En er staan ook allemaal in die restaurants, staan die extra kaartjes, staan er dan niet meer. Hè? Want speciaal deze tijd, asperges.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar ik dacht, nu we daar toch over hebben, laten we daar eens even een plaatje over gaan draaien.
2: Ons protestliedje, dat wij 7 jaar geleden hebben uitgebracht. Dit is voor de Poolse sperriestekers zijn Jacques. Dit is zijn I Have a Dream. Dit is zijn Yes, We Can.

0: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Goedemorgen en welkom bij het tweede agendablok voor vandaag. Voordat we de agenda verder gaan waar ik ben gebleven, eerst nog een oproep van Dirk Smeets. Hij heeft ons gemaild en gevraagd om dit door te geven. Namelijk zondag 16 augustus organiseren de parochie Rooms-Katholieke Kerk Venray een gezamenlijk bezoek aan de passiespelen in Tegelen. En wie graag samen met anderen naar deze bijzondere voorstelling wil gaan, die kan zich aanmelden via de pastorie van RK Venray. En hier zijn wel kosten aan verbonden. En voor meer informatie en aanmelden, dat kun je doen via het e-mailadres contact@rkvenray.nl. contact@rkvenray.nl. En vervoer kan in onderling overleg worden gespeeld. Geregeld, moet ik zeggen. En het duurt van 17:30 tot 19:30. Dan ga ik verder met de agenda. Vandaag en morgen organiseren SV Venray de SV Venray Ladies Cup. En dit tweedaagse voetbaltoernooi is bedoeld voor meisjes onder 13 tot en met onder 20. En vormt een sportieve afsluiting van het voetbalseizoen. Er doen tientallen teams mee. En er wordt gespeeld op Sportpark SV Venray. De SV Venray Ladies Cup dus op de Sportpark van SV Venray en de Sportlaan 6. En vandaag, of beter gezegd op dit moment, vindt op het Schouwburgplein in Venray de Vrijwilligersmarkt 2026 van Match voor Vrijwilligers plaats. Organisaties presenteren zich hier aan bezoekers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Omroep Venray is er ook bij. Of een maatschappelijke stage zoeken. Je kunt vrijblijvend kennis maken met verschillende initiatieven en organisaties in onze regio. Op het Schouwburgplein ben je nu op dit moment welkom en de vrijwilligersmarkt duurt tot 14:30. Vandaag organiseert Boelendrom Venray het Kus van Kiki Jeu de Boel toernooi. En het Double toernooi is bedoeld voor zowel ervaren spelers als beginners, jong en oud. En het is een laagdrempelige en gezellige sportieve activiteit geschikt voor families en teams. Het vindt plaats bij de Boelendrom Venray aan de Spulpark 1 in Venray. En het is al begonnen sinds 22:30. En als je daarbij wil zijn, dan ben je zeker van harte welkom. Meer agenda hoor je straks met onder andere informatie over de SV Oosten, de Piet Fleurkens Cup en nog vele andere zaken. En nu gaan we terug naar Primetime.

0: Isn't It Funny? Dat is het zeer zeker wel. En dat was het vorige week ook, want toen was het meerdaags wandelevenement. En ja, ik kwam hier 's morgens richting studio en dan kom je al zo'n kolos wandelaars. Denk jongen, jongen, jongen. In de studio, Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het vorige week?
1: Ja, één groot feestje, hè. Op één flinke ringenbui na, de eerste dag.
0: Ja, dat was wel even een fixe.
1: Dat was een fixe, ja. Dat stond niet in ons draaiboek. Maar ja, er worden ook foutjes gemaakt in het draaiboek.
0: Ja, maar daar heb je toch geen invloed op?
1: Nee, daar heb je absoluut geen invloed op. En ik heb zelf alle dagen mogen lopen. En ook die in die regendag. En ja, in het begin mopperen de wandelaars natuurlijk een beetje. Maar op een gegeven moment ben je nat. En natter dan nat wordt het niet, hè. Dus dat heeft de sfeer zeker niet bedorven.
0: Want een jaar werken resulteerde in een mooi evenement afgelopen weekend.
1: Ja, we mogen absoluut heel trots zijn op onze 7e editie. Met wederom een nieuw record, 4049 deelnemers. Of de aantallen vinden we niet het belangrijkste, maar wel de sfeer eromheen en de positieve reacties die we krijgen. En die waren veelal heel erg positief. Mm-hmm. En als je dat samen met 90 vrijwilligers kunt neerzetten in 7 jaar tijd, dan mag je daar super trots op zijn.
0: Jullie hebben ook altijd zo'n bord staan van waar je vandaan komt. Ja. Zie je ook dat wandelaars van steeds verder komen?
1: Ja, een hele goede vraag of een goede opmerking, Mario. Dat bord is ontstaan een paar jaar geleden. Hebben we een beetje afgekeken van de fietsvierdaagse in Venruimen. Die hadden dat ook. En in het begin zaten die spuiltjes zaten allemaal in Venray, Limburg, Brabant. Nu zitten ze door de hele Nederland. Alle provincies zijn aanwezig. En dit jaar waren er ook wandelaars uit Portugal.
0: Zo.
1: Engeland, Spanje, België en Duitsland.
0: Nee.
1: Ja, echt.
2: Frankrijk niet vergeten.
1: Frankrijk ook nog. Nee, zo. Kijk eens. Frankrijk ook nog.
0: En dat betekent dat jullie langzaam op de kaart komen.
1: Ja, we komen langzaam op de kaart. Misschien zijn die mensen hier op vakantie, maakt niet uit, maar ze tellen wel mee.
0: Ze tellen wel mee,
1: ja. Ze tellen wel mee, hè.
0: Ja. Het begint allemaal vrijdags en zondags is het klaar. Wat doet een organisatie dan? Lang het even...
1: Ja, het evenement stopt. De laatste wandelaars kunnen op zondag om tot 6 uur binnenkomen. En dan begint er voor ons eigenlijk, voor het bestuur en de vrijwilligers, nog een grote uitdaging. Want op maandagmorgen moet het plein helemaal leeg zijn.
0: Ja, dan moet de markt erop.
1: Dan moet inderdaad de markt erop. En dan gaan we met z'n allen de schouders eronder zetten. Gaan we opruimen. En als dat is gebeurd, dan gaan we daarna een hapje drinken. Of een hapje eten en wat drinken. En nagenieten. En dan gaan de oogjes dicht.
0: Mm-hmm. Nu spreek je natuurlijk tijdens zo'n evenement, spreek je ook veel wandelaars. Wat waren de reacties dit jaar vooral?
1: Ja, divers. Mensen vinden de kleinschaligheid, dat merk je wel, vindt men heel erg leuk en mooi. Dat trekt de mensen, de flexibiliteit.
0: Wat bedoel je met kleinschalig, hè?
1: Dat het niet te groot is, ondanks dat we nu aan het groeien zijn. Men zit niet meer te wachten op evenementen van 10.000 en meer, waar je als schaapjes achter elkaar loopt. Hoor je veel. Natuurlijk kun je niet iedereen naar de wens alles 100% goed doen. Er waren wandelaars bij die aan het trainen waren van de Nijmeegse Vierdaagse. En die noemden dat met name de eerste en de tweede dag, dat de afstanden te veel onverhard waren. Ja, dat zijn punten die we volgend jaar weer meenemen in de evaluatie.
0: Ik hoorde, vorige week hadden we mensen aan de lijn die zeiden dat de bordjes weg waren gehaald.
1: Ja, dat komt helaas ook voor. Onze routecommissie die gaat om 's morgens om 6 uur stappen die op de fiets in groepjes om alle pijlen neer te zetten. In het verleden deden we dat de avond ervoor. En dan kon je 's morgens eigenlijk weer bijna opnieuw beginnen. Waren er zo'n grapjassen die dat weg hadden gehaald. En blijkbaar was dat met name op de tweede dag was dat wederom gebeurd.
0: Ja.
1: 'S morgens gebeld en een paar uurtjes daarna waren ze weer weg. En ja, dat is gewoon triest.
0: Dus dat is toch geen humor?
1: Dat is verkeerde humor, ja, inderdaad.
0: Maar kun je het wandelevenement ook met je telefoon lopen?
1: Ja, je kunt GPX-bestanden bij ons downloaden via onze site. Dat hebben gelukkig ook veel mensen gedaan. En die hebben daarmee gestuurd bij die groep van de mensen waar die bordjes weg waren. Gelukkig hebben wij op onze tickets ook een telefoonnummer staan van de routecommissie. Die wordt dan gebeld en die springt meteen in de auto en gaat de zaak herstellen.
0: Wel belangrijk dat je die vrijwilligers hebt die dat ook kunnen.
1: Ja, absoluut. Zeker, zeker, zeker.
0: 4049 lopers hadden we dit jaar. Hoe groot kan het worden?
1: Nou, met de huidige bezetting denk ik zelf dat we naar 5000 kunnen gaan. Ik zelf zie als eerste grote kanaalpunt de rustplaatsen. dat kan wanneer we groter worden dan 5000 echt een probleempje gaan worden. Of we moeten kijken meer rustplaatsen. Maar voorlopig kunnen we nog even vooruit naar zeker 5000.
0: 5000 zou kunnen?
1: Zou kunnen, met de huidige bezetting, ja.
0: En hoe lang heeft het geduurd dat we van 3 naar 4 gingen?
1: 2 jaartjes.
0: Dus over 2 jaar zitten we aan die 5?
1: Ja, dat zou best eens kunnen, ja. Ja.
0: Maar ik begreep ook wel, het is jouw laatste jaar.
1: En dat is mijn laatste jaar als voorzitter van de PR-commissie. Ik heb 2 jaar geleden aangegeven dat ik na 10 jaar... Ik ben in 2017 begonnen met de BMW-wandeltocht. Dat was eigenlijk de opmaak naar het huidige evenement. Dus ik heb 10 jaar de PR mogen aansturen. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Ik heb 4 hele leuke collega's, heel deskundige collega's die mij daarbij ondersteunen. En ik vind na 10 jaar dat ik een stokje moet overdragen. Ik ben aan iets nieuws toe. En dat ga ik vandaag doen.
0: Wat ga je doen?
1: Ik blijf verbonden aan het meerdaags wandelevenement. Ik beschouw het toch een beetje als mijn kindje.
0: Ja.
1: We zijn destijds met 3 mensen begonnen met de BMW-wandeltocht. En als je ziet wat er nu staat, is dat heel mooi, die ontwikkeling. En het bestuur heeft mij gevraagd om verder te gaan als ambassadeur van het evenement.
0: Kijk.
1: En in het veld te gaan, de contacten te onderhouden met de wandelorganisaties. En we zijn 3 jaar geleden begonnen met het idee van wandelambassadeurs in Nederland. En ik wil eigenlijk bij ons tweede lustrum een landelijke dekking hebben.
2: Is dat nog niet dan?
1: Nee, dat is nog niet. We hebben nog een paar provincies die ontbreken. Friesland, Drenthe, over.

0: dat is ook zo. Hey, bedankt voor de komst. En wanneer gaan jullie beginnen aan een nieuwe?
1: Volgens mij is de evaluatie of de eerste vergadering in september alweer gepland. Dus ja.
0: Nou dan, op naar volgend jaar.
1: Zeker weten.
0: Dankjewel.
1: Heren, bedankt. Hè.
0: Leuk, hè?
2: Ja, kijk.
0: Dat wandelen. Ja, vind je ook altijd leuk als je dan...
2: Zeker als het niet regent.
0: Ik ging zondagmorgen naar de passiespeler, ging naar Tegelen. En dan heb je die brug over de autoweg. En dan allemaal die groepen wandelaars die daarover gaan.
2: Oh ja, klopt.
0: Dat is prachtig om te zien.

0: komt toch heel wat bij kijken bij zo'n middagswandelevenement, als je dat zo hoort van Michel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik wou zeggen, dat is... Dat houdt,
1: je zit toch een route moeten denken van 50 kilometer.
0: Ja.
1: Dan staan 25 in en 25 terug. Maar...
0: Ja, dat zou ik, zo zou ik het doen.
1: Ja, ja, maar waar loopt er dan in, hè?
0: Ja,
1: maar,
0: ja, gewoon op de auto weg. Makkelijk.
1: Ja, dan, binnen zo, dan zitten ze zo in de auto.
0: Ja, dat is ook zo. Nee, maar dat is een heel werk.
1: Ja.
0: Ik kan me niet voorstellen dat je dat zomaar 1, 2, 3 uit je mouw schudt.
1: Nee, ik denk dat die nou weer hard beginnen en een routes te bedenken.
0: Ja. En wel meer over verharden, hè, dat zei hij.
1: Ja, daar kun je dus voor kiezen. Maar ja, af en toe leent...
0: Het is ook mooi om door de natuur te lopen.
1: Ja, want af en toe leent zijn route zich daar niet veel over verhard te lopen.
0: Ja, we keren zo over zo'n bovenstam heen en zo. Dat is dan prachtig.
1: Ja, dat is wel minder.
0: Dat is een hindernisparcours.
1: Ik kan daar met een kinderwagen mee lopen. Dus
0: ja, dat is lastig.
1: Die dat doen.
0: Nee, maar dat je rechtdoor kunt, maar dat je ook links kunt. Als je het... Dat je... Extra uitdaging.
1: Ja, dat kan.
0: Krijg je zo'n speciaal speltje. Ik nam de moeilijke route.
1: Ja. Ik deed moeilijk vandaag.
0: Ja. Ik deed moeilijk vandaag. Nee, dat is allemaal mooi. Volgend jaar is er weer een nieuw meerdagswandelevenement in Verraai.
1: Volgens mij is de datum ook al bekend. Ik weet hem zo niet.
0: Jij weet hem zo niet?
1: Nee.
0: Weet je, we gaan de meest populaire plaat draaien op dit moment.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh.

0: Cheerio was dat de meest populaire plaat op dit moment. Want ja, hij staat hoog in de hitparades. En het was er eentje van Justin de Wild.
1: Oeh.
0: Justin de Wild.
1: Hé, hey, maar even iets anders. Hè?
0: Ja, vertel.
1: Ja, net of het meerdaags wandelen nat was, hè?
0: Ja.
1: Ik doe bij de Passion met, hè? Wat doe je dan?
0: Ik doe mee met de Passion spelen, ja.
1: Ja, maar wat doe je dan als het echt... En dan wijden er ook best wel hard.
0: Ja, wat wil je dan doen?
1: Wijden niet weg dan.
0: Dan worden we nat.
1: Worden dan nat?
0: Ja. We hebben het nog niet meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Er is er geen voorstelling geweest die in de regen gespeeld heeft. Ik verwacht dat we morgen de eerste druppels krijgen. Maar goed, dat had ik vorige week ook. En toen is er eigenlijk geen regen gevallen. Dus nee, dan worden wij nat, ja. En dan,
1: hoezo wij? Publiek niet dan?
0: Publiek zit droog.
1: Ja?
0: Ja, we hebben een enorme overkapping.
1: Oh.
0: Waar zo'n 1800 man onder kunnen zitten. Dus publiek, ja. Ja, niet helemaal, moet ik zeggen. De eerste rijen...
1: Worden nat.
0: Die kunnen wel een... Ja, die kunnen wat slagregen naar binnen krijgen. Maar als jij een beetje vanaf rij 6, 7... Word je niet meer nat, hoor.
1: Oh, oh.
0: Blijf jij lekker droog.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wat vind ik?
0: Ja, dus het bijzondere is dat wij er zoveel licht op hebben staan... dat het publiek ziet niet eens dat het regent.
1: Oh?
0: Dat, die zien alleen op een gegeven moment kostuums donkerder worden.
1: Dat vind ik wel knap.
0: Ja, dat komt omdat we hebben bijna een complete stadionverlichting op ons staan... zodat het lijkt alsof altijd de zon schijnt.
1: Maar dan zien die klieren ook zo droog dan.
0: Ja, nou, zo warm is dat ook niet, hoor.
1: Oh.
0: Nee, maar vorig seizoen hebben we het wel gehad dat het zo hard regende... dat we ook twee voorstellingen achter elkaar... dat we de kleren niet droog kregen.
1: Maar jullie stoppen dus nooit. Ik heb altijd deur.
0: Ja, als het heel erg onweert, dan gaan we wel even op pauze.
1: Ja.
0: Goed, dat was hier voor vandaag.
1: Ja.
0: Deze aflevering van Primetime. Wij zijn er weer volgende week zaterdag. Dan weer vanaf 10:00.
1: Ja.
0: Ben je er dan gewoon?
1: Normaal gesproken wel.
0: Normaal gesproken?
1: Ja, ik moet even kijken, want het is schip. Ik krijg zandakken het feest volgende week.
0: Oh ja, dat klopt, ja.
1: Dus, maar normaal gesproken eigenlijk wel.
0: Nou, dan wensen we je vanaf deze plaats een hele fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend.
0: En heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Zometeen maar.

0: Ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
0: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel.

Goedemiddag, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. 3 minuten over 12 om precies te zijn. Dit is een nieuwe aflevering van Ven Radio voor vandaag. Voor deze zaterdag. En het is 30 juni. Naar buiten kijken. Ja, een beetje wisselvallig. Maar goed, we gaan het zien. Hè. Het is zaterdag. En nu muziek van U2. Dit is Mysterious Ways. Dit is Omroep Ven Radio.

Lonely Stars, The Rolling Stones. Heb ik nou gezegd dat dit een lekkere plaat vind? Het gaat nog wel. Ik ben niet zo'n hele grote fan van The Rolling Stones. Maar toch moet ik zeggen, deze gaat nog wel in de stars, dus The Rolling Stones. En we begonnen dit uur Fan Radio met Mysterious Waves van U2. Dit is Fan Radio. Mocht jij zelf afvragen waar Will is. Hij is nog een paar weken verhinderd, maar hij is gauw genoeg weer terug. Dit is Raccoon.

and Beat Yourself Up hoor je hier op Omroep Fendrij. Nog muziek van Chic en Good Times. Oh, we gaan even rocken. Volgens mij is dit jaren 9 in mijn hoofd. Ik vind hem wel lekker. Deze van de Spin Doctors. Dit is Sue Princess en die hoor je nu op Omroep Fendrij.

The Queen of Pop hoor je hier op Omroep Fendraai. Dan heb ik het natuurlijk over Madonna. En Papa Don't Preach hoor je hier op Omroep Fendraai. Ooit muziek van Roxy Dekker en Ronnie Flex, Hoe Het Is. En we begonnen het blokje van drie met die van The Spin Doctors en Two Princes. Leuk dat jij ook vandaag gekozen hebt voor Omroep Fendraai. Dit is Fendradio voor vandaag. Mijn naam is Mark de Wit en we gaan nu...

Sitting, Waiting, Wishing. Jack Johnson hoorde je hier op Omroep Vendraai. Ik heb ooit het verhaal gelezen dat als deze Jack Johnson de hele dag een beetje op het strand ligt en dat hij dan op een gegeven moment denkt, mijn geld is op, ik ga maar weer wat muziek maken. Nou, dat is toch een wereld, zeg. Dat is toch een leven. Lekker, toch? En je hoort hem hier op Omroep Vendraai. Ook muziek van Kensington, Stay en nu muziek van Taylor Swift. Aha.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
5: Een nieuw uur Fan Radio.
6: Bijna 3 minuten over 1. Het is zaterdag. Het is 13 juni van het jaar 2026. Uur nummer 2 voor Fan Radio voor vandaag. En wat gaan we lekker beginnen, zeg maar. Deze van Michael Bublé en Haven't Met You Yet.

dat vind ik ook een sterke liedje deze. Je hoorde I Run hier op Omroep Venray van Haven en Kylie Aragon. Hier op Omroep Venray en daarop muziek van Crowded House. En Don't Dream It's Over. Het is zaterdagmiddag. Leuk dat je gekozen hebt voor Omroep Venray. En nu muziek van Lenny Kravitz. We Are Run.

muziek van de Goldband en Noodgeval hier op Omroep Fendraai. Ze scoorde hit na hit. Ik moet zeggen, het is nu wel een beetje rustig rond deze mannen. Dus wat er precies aan de hand is, ik heb geen idee, maar weinig hoorde me van.

de band hoor je hier op Omroep Vendraai van The Yet Rebel. Ook nieuwe muziek van Notorious B.I.G. en Mob Money, More Problems hier op Omroep Vendraai. En ook nog Bernie, hij kwam even vertellen als je nog geen plan hebt dit weekend, wat je precies allemaal kunt gaan doen. Dit is Kiss, dit is I Was Made For Loving You.

Goedemiddag, het derde agendablok hoor je nu hier bij Omroep Van Rij. Vandaag vindt bij SV Oostrum de Piet Fleurkens Cup 2026 plaats. Een veteranentoernooi vol voetbal, sportiviteit en gezelligheid. De teams spelen in de middag op sportieve wijze tegen elkaar en er is ruimte voor ontmoeting en sfeer naast het veld. Het vindt plaats op Sportpark De Spar aan de Sparrendreef 7 in Oostrum. En het duurt, het is momenteel al bezig, zo moet ik het zeggen, en het gaat door tot 6 uur. In Blitterswijk vindt een open informatiemiddag en omgevingsdialoog plaats over de ontwikkeling van het kasteelpark. Je kunt ontwerptekeningen en impressies bekijken, meer horen over de historie en archeologie van het gebied en vragen of ideeën delen met de organisatoren. En de bijeenkomst vindt plaats op het kasteelterrein en in het Gildenhuis aan de Kasteellaan 1 in Blitterswijk. Dat is op dit moment al bezig en het gaat door tot 4 uur vanmiddag. Dan, in wijkcentrum Den Hoender, is er weer muziek voor de wijkavond met een Woodstock tribute door de Blue Beans. En de Baarlose band speelt dan nummers uit het Woodstock Festival uit 1969 en neemt het publiek mee terug naar de sfeer van de jaren 60. Bij wijkcentrum Den Hoender vindt de plaats aan de Sint-Ursulestraat 2 en het begint vanavond om 8 uur. Dan morgen zondag verzorgt Maeva Bonjour de workshop Stevig in je lijf voor het kleurrijk krachtige vrouwennetwerk, oftewel de KKVN, in Schouwburg Venray. En tijdens de workshop werken dan deelnemers met lichaamsgerichte oefeningen om meer zelfvertrouwen, rust en veerkracht te ontwikkelen. En de workshop vindt plaats in Schouwburg Venray dus, aan het Schouwburgplein 1 in Venray. En het duurt morgenmiddag van 2 tot half 5. Een aanmelden kan op het online aanmeldformulier van KKVN. Dan ga ik nog even terug naar de zaterdag vanavond. Dan is er bij Café 1878 in Leunen een avond Zingt Hollands met Brabo Turk en Friends. En bezoekers kunnen dan genieten van een gezellige muzikale avond met Nederlandse muziek en veel sfeer. Bij Café 1878 vindt de plaats aan de Albionstraat 32 in Leunen. En dat begint om 8 uur. We hebben zoveel gaan. Ik denk nog eens niet dat we eruit alles kunnen vertellen. We hebben nog één blokje. Dat hoor je straks om 3:30.

Justo en Emma Heesters en Liefdesverdriet hoorde je hier op Omroep Venray. Tot zover Venradio voor vandaag, voor deze zaterdag 13 juni. Morgenmiddag om een uurtje of 12 dan hoor je me weer met een nieuwe Venradio. En zometeen hier de middagformule, daarna weekenddienst, daarna het muziekdossier. En we sluiten de avond af met Total Dance en de Omroep Venray Dance Night tot middernacht.

0: zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
1: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En toen was het stil.
8: Nou, ik ga wel even kijken of we het weer af kunnen trappen.
7: Het begint er wel lekker zo hoog, die 2 uur.
8: Hoe kom je nou op? Ja, dames en heren, welkom bij de Middagformule. Eigenlijk normaal gesproken zou nog een heel reclamebord krijgen, maar waren het niet dat hij dat niet doet? Oh ja, hier, bij deze. Nou goed, dat nog heel even en dan ben ik zo meteen weer terug.
9: Cremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
10: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
4: Middagformule met Marco Loenen.
8: Ja, daar zijn we weer. Welkom bij een nieuwe middagformule. Op deze toch wel wisselvallige zaterdagmiddag gaan we beginnen met Tom Cochrane.
11: Genieten van je weekend met Omroep Venra.
8: En daarbij is niet alleen Life is a Highway, maar ook het weer.
12: Hallo allemaal, we zijn er weer. We zijn begonnen.
13: We zijn begonnen. Vandaag iedereen, we zijn er weer.
11: Van 2 tot 4 uur is dit de middagformule bij Omroep Venray.

0: dit de middagformule.
1: Ja, zo. Goedemiddag. We zijn er weer. Welkom, dit is de middagformule. Het is uitzending 158. En ik was er vorige week niet. Vond overigens niet op de planning hoor. Niet dat het feit van dat het al gepland stond uit er niet zou zijn. Nee, het was een beetje onverwachts. En net in zo'n weekend wanneer... wanneer het meerdaags wandelevenement bezig was. Het is nog niet eerder voorgekomen dat ik met zo'n groot evenement ziek ben geworden. Want dat was het namelijk. Maar gelukkig is het allemaal goed opgevangen door Erik van Verdijk, onder andere. En andere mensen. Maar sowieso, ik moest daar achter de schermen, moest nog heel wat dingen doen. Ik kon de regie al op de zondag. Maar waren in die tijd dat toen ook niet was. Maar volgens mij is het allemaal goed gekomen. Daarbij wil ik wel gezegd hebben over het meerdaags wandelevenement. De groep die dus daaraan heeft meegewerkt, zowel de televisie als de radio als ook de redactie, die daar op locatie waren, die ook hier in de studio bezig waren, die hebben wel echt wel hard gewerkt, moet ik zeggen. Tenminste, de verhalen die ik hoorde, dat het steeds stond het aan de voorhoofd, hoor. Bij deze, aan die mensen die dus allemaal mee hebben gewerkt daaraan, bij deze chapeau en bedankt voor die grote moeite. Goed, door naar de waan van de dag. Het is bewolkt vandaag. De zonnetje kwam nog wel even doorheen. En je kon vandaag bij ons op het Schouwburgplein nog heel even kijken bij de vrijwilligersmarkt. Dat stonden wij ook namelijk. Ik heb vanochtend ook nog heel even zitten kijken. En heel veel studenten die daar rondliepen. Ik wist even niet dat, dat het Rijland College daar ook wel flink mee bezig was. Maar schijnbaar heb je dus een soort van spaarkaart wat je hebt. En hoe meer kraampjes je afgaat, hoe beter. En volgens mij moest je dan een hele... je moest je dus je hele spaargeld vol hebben met stickers. En dan als je opdracht voltooid of zo. Dus in ieder geval heb ik heel veel studenten gezien. Hartstikke leuk. Heel veel mensen kunnen praten. En mag je nou denken, vrijwilligersmarkt. Er komt best wel vrijwilliger worden hier. Neem even contact met ons op. Is ook leuk. Stage lopen mag ook natuurlijk.
0: Dit is de middagformule.
1: Alles is welkom.
0: Bij Omroep Venray.
1: Ook input voor nieuwe muziek. En wat jij aan het doen met deze dag? Omroepvenray.nl, druk op die groene knop, daar mag je alles op achterlaten. Want zometeen hebben we nog de muziek van The Rasmus, Philip Lynott. En dit is Olivia Dean met zijn nieuwste So Easy.

veel te jong overleden. Philip Lynott of Lynott. Het was 4 januari 1986. En zijn overlijden werd destijds veroorzaakt door een longontsteking en hartfalen als gevolg van een bloedvergifting wat hij toen kreeg. Dat kwam mede door zijn hevige gebruik van alcohol en drugs, wat toen toch wel flink aanwezig was bij hem. Maar goed, goede muziek wel hoor, geen probleem. Draait met alle liefde voor je bij de middag van de weg. Net zoals de nieuwste plaat van Dennis Levy. Hij brak in 2015 door als... Ja, het goed, hè? Hij brak door in 2015 als 16-jarige finalist in het populaire tv-programma American Idol. En niet veel later werd hij wereldwijd bekend als lid van de boyband Why Don't We. Waarmee hij dus uiteindelijk miljoenen fans verzamelde. Inmiddels, anno 2026, timmert hij succesvol aan zijn solo-carrière. En laat hij horen dat hij veel meer is dan alleen maar een voormalig bandlid van een boyband, zeg maar. Hij heeft het best goed gedaan. Zijn nieuwste singles Love's a Gun is onder andere één van zijn solo-werken. Het is een meeslepende popzone over een liefde waarvan je weet dat die fout afloopt, maar waar je toch niet aan kunt ontsnappen. Toen kwam deze maand uit. En ik vind het wel catchy, hoor. Ik dacht in eerste instantie dat het gewoon een plaat van de jaren 80 is en een remastered versie of zo. Ik ga hem voor je draaien voor de eerste.

de jeugd van tegenwoordig, sterrenstof. Zo. En zaterdagmiddag is een volle gang hier bij Omroep Van Haai. We zijn er ook voor jou. Zowel nieuwe muziek, zoals uit de Zero's, als ook deze plaat. De beginjaren van de Jetsons. En Michael Jackson natuurlijk. Hoor je hier bij de middag vanmiddag. I want you back.

0: Kommerdijk stapelwolken en opklaringen. Tijdens een zonnige periode wordt het in de loop van de middag maximaal 20 graden. De wind uit het westen tot noordwesten neemt daarbij in kracht wel af. Morgen wordt het, wisselend bewolkt met stapelwolken en opklaringen weer. Het blijft op een bui na droog in Limburg. Het waait matig uit het westen tot noordwesten. Tijdens zonnige periode wordt het dan in de loop van de zondagmiddag maximaal 19 à 20 graden. Ja, ken je deze al? De nieuwste plaat, nou althans een jaar oud dan, Jonas Blue en Edge of Desire.
1: De zaterdagmiddag kom je door met de middagformule.

NHS en Disappear. Daarvoor hoorde je Jonas Blue en de nieuwste plaat in The Angels of Desire. Althans, hij is een jaartje oud, maar stond nu pas de top 40 binnen.

ritje moeten missen. Maar het is wel een leuk spelletje. Hoor het maar dan achterstevoren. We doen het weer hoor. Deze zaterdagmiddag. En het idee is vrij simpel. Volgens mij kon je vorige week nog meedoen bij Erik van Opterdijk in het programma. Dus als je een stukje hebt geluisterd. Maar het idee is vrij simpel. Ik laat jou een fragment horen van een plaat, van een liedje. En daar zoek ik dus de titel en de artiest bij. Ik weet dus niet welke plaat het is. Althans, toen net alsof natuurlijk. Het enige wat uitdagend zou kunnen zijn, wat een beetje moeilijk, ja, om het even wat moeilijker te maken, is dat het fragmentje wat je zo meteen gaat horen achter tevoren wordt afgespeeld. En dat kan ook wel eens pittig zijn om te raden welke plaat het is. Maar niet onmogelijk. Zullen we het gewoon eens proberen? De opgave van deze week luidt als volgt.

0: Live!
1: Ja, niet live, maar zo heet de band. Dolphins Cry. En ja, er zijn al wat mensen die al wel goede antwoorden doorgeven. Via omroepvennerij.nl en dan die groene knop. Voor horen, mannen achter ze voren. Je hebt nog wel even de kans hoor. Geen probleem, geen paniek. We hebben nog een aantal minuten. En daarbij hebben we ook nog eventjes tijd voor het 92-idee voor aankomende week.

Lekker zeg. En nieuwe 92D en die hoor je extra vaartuig om de week. Shabooty en Towgirl. Mocht je de opgave van Hoogmaan als tevoren gemist hebben, was ik even vergeten te laten horen net, een aantal minuten geleden. Maar ja, je kunt ons nog meedoen. Omroepfanai.nl, druk op die groene knop. Als jij weet welke plaats je hier achter tevoren hoort.

ben benieuwd. Het is een plaat uit de jaren 90. Misschien wel herkende, ja, misschien herkenden wel veel mensen. En jij dus ook. Een zangeres en een band. Heb jij er ook naar? Laat het vooral even weten aan de studio. Hoor het graag van je. Tot zometeen.

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
0: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 3 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
8: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, luister je wel?
7: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
9: Deel 2 van de middagformule. We spelen nog steeds horen maandagnachtens tevoren. En daarbij kon je dus via omroepfanhype.nl en dan die groene knop dus even een antwoord achterlaten. Of jij wist welke plaat er achter tevoren werd afgespeeld. Een klein fragmentje dan. Uiteindelijk was onze collega Freed wel er heel snel bij. Die was scherp vandaag, hé. Ongelooflijk. Die zei namelijk dat het R.E.M. en Kate Pearson moest zijn met Shiny Happy People. Dus bij deze Freed, voor deze keer, krijg jij alle eer en de ereplek in de middagformule. Ik zou zeggen, gefeliciteerd ermee.
7: Het is zaterdagmiddag. Dit is de middagformule met Marco Loeb.
9: Ja, en ik laat je straks horen hoe snel het showbiz nieuws in onze vrijdagavondshow uit de hand kan lopen als het niet vakkundig gedaan wordt. Hoe dat zit, blijf even luisteren.
7: Genieten van je weekend.

0: Zed en Mary Morris samen met Gray en The Middle. Welkom, het is uur 2 van de middenformule, dat wist je natuurlijk al. En daarvoor hoorde je dus R.E.M. en Kate Pearson en Shiny Happy People. Nou, Fred is er in ieder geval blij mee, hij heeft zijn vlag uitgehangen. Net zoals alle andere studenten en leerlingen die zijn geslaagd. Nou, dan kan hij zichzelf ook zeggen waarschijnlijk dat hij geslaagd is. Maar dan niet voor de eindexamen. Goed, bij deze gefeliciteerd Fred nogmaals. Even een terugblik op gisteravond. Vrijdagavondshow, ik was er weer even bij. Vrij laat, die hoor je dus tussen 7 en 10. En je merkt wel wanneer... je merkt in de show wel wie er aanwezig is. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ook bij andere dingetjes, hè, bij feestjes... of gewoon bij andere bijeenkomsten op kantoor bijvoorbeeld... dat bepaalt de sfeer wel een beetje. Maar ook bijvoorbeeld de workflow. Zoals Bernie er vandaag, of gisteren niet... hadden toch wat druk, we moesten Sanne vervangen. En nou goed, het ging een beetje moeilijk. Dus kwam Erik van Otterdijk. En ik natuurlijk. Maar Erik had de eer die avond om het showbiz nieuws te presenteren. Normaal gesproken doet onze Bernie Hoevenaars dat. Maar Erik heeft er werk van gemaakt. Alleen of dat nou zo goed is gegaan... Ja, het liep een beetje uit de hand. Tenminste, dat laatste uurtje vooral. Ik heb een fragmentje voor je meegenomen. Moet je maar nagaan of dit... Of dit nou wel of niet op zender kon.
1: Oh. Hi, het Bella Showbiz nieuws. Alweer met Benny.
2: Hi.
3: Oh, nee. Het is Erik van Otterdijk. Nou ja, jammer.
2: Hoezo? Toch een eer. Ik heb
4: Erik,
2: een.
4: Het is een eertje.
2: Voor dit rubriek heb ik in ieder geval, ik heb een bericht al voor dit.
0: Snap je hem? Was de tweede take ging wel goed. Dat is allemaal. Oude vrijdagavond tussen 7 en 10 hier op Venray. Vrij laat. Samen met Dennis Torts, ondergetekende Erik van Otterdijk, Bernie Hoevenaars, die er ook wel aanwezig kan zijn. Aankomende vrijdag weer een nieuwe. Hoop je dat hij wel goed gaat.

Tito. En wij 4 maart Bank Holiday. Je hoorde de nieuwste plaat Out of the Blue. En zometeen gaan we terug in het verleden naar 2010 in de 1992 ID Memory Track. Een vrij bekende wel. En misschien wel van een oh ja momentje. En dit is de nieuwste van Nona trouwens.

0: Rona en This Is All I'll Be. We zijn aangeboden op het... We zijn aangekomen op het volgende moment. Het rubriekje genaamd...
1: De 90.2 Memory Track.
0: Juist.
1: Een 90.2 idee uit de oude doos.
0: En die oude doos is vandaag 2010. Ja, de archiefkast van Robert Venraai staat daar bomvol mee, hè, met die oude 92 ideeën. CD'tjes, bandjes, alles erop en eraan. Rijdt ver terug tot aan 2009. Tenminste, die kan je het allemaal vinden. Misschien dat het nog wel een groter archief is. Vandaag dus 2010 en het gaat allemaal over Lady Antebellum, oftewel Lady A. Nu heb ik altijd gedacht dat deze plaat ouder is dan 2010. Ik weet niet waarom het is, maar het klinkt een beetje als... Ja, weet je, begin jaren 2000, 2001, 2002 misschien wel. Wellicht nog wel eens jaren 90. Maar heb ik gewoon helemaal verkeerd in mijn hoofd gehad. Ja, ze hebben het nummer samen geschreven met Josh Stier. En gelijknamig aan hun tweede studioalbum. Ja, ik weet niet wat ik er verder moet vertellen. Het is een vrij bekend nummer. En daarom vind ik het gek waarom ik het dus nog niet eerder heb gezien. We hebben een hele lijst van al die 92 ideeën. Alleen deze viel niet op. Dus bij deze, ik ga die belofte dus inlossen, die schuld inlossen vandaag. Door Need You Know te draaien. Van Lady A dus.
1: Dit is de Memory Track van deze week.

0: Pit Love. En dan het weer voor de aankomende week dan. Volgende week blijft het zo goed als droog. En het wordt geleidelijk zonniger en warmer. Maandag wordt het ca. 22 graden. Waarna het van dinsdag tot en met donderdag zomers warm wordt. Met temperaturen van 26 à 27 graden. Eind volgende week wordt het naar verwachting in Limburg met ruim 30 graden tropisch warm. En het wordt dan drukkend warm. Dus let er wel even op. Later in de week is er wel kans op enkele lokale onweersbuien.
1: De weekendkalender van de regio.
0: Yes.
1: Bernie Hoevenaars.
0: Kom maar in, Bernie. Goedemiddag.
2: Het laatste agenda blokje voor vandaag. Ik krijg niet alles in dit blokje er nog verteld. Maar daar kunt u op onze website nog een hele hoop meer lezen. Vanavond geven muziekvereniging Sint-Willibrord en Mil en muziekvereniging OLVG Holte Smakt samen een uitwisselingsconcert in MLC De Halt in Holtees. Een muzikale avond met optredens dus van beide verenigingen op een nieuwe locatie, MLC De Halt, aan de Loonseweg 5A in Holtees. Het begint vanavond om 8 uur. In de Gouden Leeuw is de Alde Leeuwen Disco, het café De Gouden Leeuw. En bezoekers kunnen dan genieten van muziek uit de jaren 70 en 80. En het is helemaal gratis en je bent welkom bij cafézaal De Gouden Leeuw aan de Henseniestraat 13 hier in Venray. En het duurt vanavond van 8 uur tot 1 uur 's nachts. In Well staat vanavond in het teken van een bijzonder jubileumconcert ter ere van 775 jaar jachthaven het Leuke. En het zal die avond veranderen in een sfeervol openluchttheater aan het water. Op een drijvend drijvende podium verzorgen lokale artiesten optreden zoals Harmonie de Vriendenkring, de Welse Showband, het Danslokaal Well en Mac en de Nuggets. Bij Jachthaven het Leuken vindt dat plaats vanavond om 8 uur. En hier zijn kosten aan verbonden. Morgen vindt in de Sumazaal van Schouwburg-Venray het concert Onvoltooide Romantiek van Symfonieorkest Helmond-Venray plaats. Onder leiding van Samuel Aguier en gastdirigent Lauren Bogaerts brengt het orkest muziek van Rossini, Weber en Schubert. En het concert markeert ook het afscheid van Bogaerts als dirigent. In Schouwburg-Venray morgenmiddag van 4 uur tot 4:30. Dan is er maandag weer een Sint-Jozef Bedevaartskerk, een internationaal gebedsprogramma van Euphoristic Flame. Met lofprijzingen, rozenkransgebeden, eucharistieviering, aanbidding en diverse gebedsmomenten. Je bent daar welkom om daarbij te zijn. En dat is in Sint-Jozef Bedevaartskerk en de Sint-Jozeflaan 5658 in Smakt. En het duurt van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. We hebben nog veel meer agenda, maar de tijd is op. Kijk even op onze website van Omroep Venray of op Omroep Venray Text TV. Daar zie je onze uitgebreide agenda. En als je wilt gaan wandelen en naar diverse wandelevenementen wilt gaan, kijk dan even op onze website. Daar hebben we een nieuw rubriekje met wandelingen. En daar zie je precies wat er de komende tijd gaat gebeuren. Agenda op de radio. Hoor je volgende week weer tussen 6 en 7 in Weekendkalender. Of anders volgende week zaterdag weer in blokjes om 9:30, 11:30, 14:30 en 16:30. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag en een heel fijn weekend.

0: plaatje van Billie Eilish en Bad Guy.
1: Bad Guy.
0: Ja, zo weet je dus wel. Deze gasten staan bekend met de naam Adam and the Metal Hearts. De groep heeft inmiddels meer dan 800.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. En scoorde best wel 20 hits met eigen nummers zoals Don't Believe in Love, Only Human en Please Be Okay. En daarnaast kreeg ze miljoenen views voor een opvallende rockversie van filmnummers. Oh nee, niet die. ik moest deze hebben. Dat fragmentje hebben we al gehad. Ja, ze had bijvoorbeeld een tribute voor Peaches uit de Super Mario Bros. Film. Mijn eigen singles die maakt ze dus ook. De nieuwste stand van vorige week. Onder de noemer Silence. Zou je denken, je hoort niks, die 3 minuten. Maar dat is verkeerd gezegd. De nieuwste plaat hoor je hier bij de Middagformule. En misschien is het wel wat en draai je wel vaker voor je. Ik hoor het graag van je omroep en naar NL en druk dan op die groene knop.

0: blijft zoeken in deze studio.
1: Ja, we hebben dan vier microfoons hier, hè? Dat is een beetje lastig voor jou.
0: Ja, dat is even lastig tellen. 1, 2, 3, 4. Ja, dat is waar. Nou, heb je wat gemist vorige week? Of,
1: Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik heb geprobeerd een heel mooi programma van te maken.
0: Dus, nou, helemaal goed. Ja. Nee, daarom had ik er volle vertrouwen in. Hoor.
1: Ja, fijn dat je luistert trouwens.
0: Ja, precies. Precies. Ik hoor dat het dan liep, net zoals gisteravond.
1: Ja, ik wil zeggen, dat jij mij even met een gek zet, dan ga ik jou voor schut zetten. Hoor, dat je niet geluisterd hebt.
0: Nee, precies.
1: Maar
0: nee,
1: dat kan ook inhouden dat jij gewoon een volle vertrouwen in mij hebt. Dat je daarom niet luistert.
0: Ook dat? Of ik was er te ziek.
1: Ja.
0: Of ik werd er ziek van, dat kan ook, hè?
1: Oh ja, dat kan ook nog, ja.
0: Ja, precies. Nou, hey, wat heb je zo meteen in het weekend in?
1: Leuke dingen.
0: Ga je het ook nog over voetbal hebben of zo?
1: Ook nog een keer. 3-5 is helemaal een teken van een voetbalonderwerp.
0: Ja, morgen.
1: Een voetbalvoorwerp.
0: Ja, morgen Nederland voetbal en Curaçao ook nog.
1: Ja, ik moest vanmorgen al een beetje voorbereidingen treffen voor die zaal van mij tegenover. Om daar een beetje versieringen te hangen. Gaan we morgen doen. Dus staalkabels spannen en zo'n ding.
0: Daar is er nog wat te doen dus.
1: Ja, ik heb wel bezigheden mee.
0: Wat een drukte, joh. Jongen. Ongekend.
1: En ik ga nog eentje van voetbal. Kun je nagaan?
0: Ja.
1: Nu wel Max kijken van 0-1.
0: Oh, dus. Ja.

0: is om.
1: Ja, het is echt om.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 4 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
6: Heb je die engert weer?
2: Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk. Wat klinkt dat lekker, hè?
7: Erik van Otterdijk uit Vlieren.
8: Ja.
9: Die heeft daar nou geen...

van de gitarist van de band. Denk je waarom? Ja, omdat ik dan zo'n lekkere plaat mag draaien. Nee, het is geen Queen. Wat wel iets te maken heeft met Queen is de datum 13 juni. Gaan we straks even terug naar het jaar 1984. Wat daar toen gebeurde. De drie

Nee, ik ga niet het hele verhaal nog eens een keer vertellen van dit onderwerp van wat Frank Boeijen zong, hoor. Dat moet je maar zelf opzoeken. Ik ga iets heel gevaarlijks doen. Ik ga nu even een playlist van mij opnieuw laden, want ik zag dat mijn oude playlist niet geladen is. Nee, wacht even, moet ik dit ook even verwijderen? Even kijken, daar is je wel, dan moet ik dit eenmaal... Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens even een muziekje starten, want...

niet meer wel. De happy ending. Oké, inmiddels is het geladen. Kan ik lekker mijn programma daken doen zoals ik het tijd wil doen. Stond op een keer de playlist geladen. De happy ending. We gaan een spelletje spelen, dat kan je niks mee winnen. Het enige wat je kunt winnen is de eer om een week lang te kunnen zeggen... ik heb 13 juli de happy ending bij Erik gewonnen. En leg dat dan maar even uit. De happy ending, het is niet een plaat achtervoren. Raad dan raden hoe die dan normaal is. Het is geen 1000 milliseconden die je moet raden van een plaat. Het is niet een solo van een plaat die je moet raden. Het is niet een intro van een plaat die je moet draaien. Raden, maar je moet het einde van de plaat raden. En dat kan ooit verdomd lastig zijn. Ik heb er eentje. Die einde is heel lang. Die heeft wel een heel lange outro, maar wel een staand einde. Zoals het heet. Gewoon papa klaar. Niet een fade-out. Maar de eerste fragment is 1 seconde. En die ga ik laten horen. En als je niet weet... doe ik het over een kwartier, half uurtje, doe ik het nog een keer. Let even op. Welk einde van welke plaat is dit? Ja, wat zeg je nou? Ja, die is heel kort. Nog een keer dan. Oké, meer krijg je dan niet van mij. Mocht je het al weten, stuur even een appje naar omroepvenrij.nl. Druk even op die groene knop en dan komt er hier een berichtje binnen van jou. En misschien weet jij het al wel. Mocht je het te kort vinden, zo dadelijk de 11 seconden versie.

Ja, ik vind het een leuke plaat, blijf je toch? Blackbird hoor je met Body Language. Nee, er is nog geen appje binnen met een goede antwoord op de happy ending. Zou me ook echt wel verbazen als het wel zou zijn. Even uitleggen trouwens wat net met mis ging. Ik heb, toen ik straks hier kwam, dan gaan we altijd in een andere studio, gaan we even alles klaarzetten qua items, muziek, jingletjes en dergelijke. Een beetje montages maken misschien. En die was niet geladen.

0: eigenlijk hebben.
1: De playlist.
0: We gaan de playlist draaien. Tenminste, niet de hele playlist. Maar even aandacht aan besteden aan de verjaardagen voor 13 juni. Die hangt bij ons op de wc hier, op de play. En dat noemen we, daarom noemen we het ook geen playlist, maar een playlist. Precies zoals je het uitspreekt.

Zij wordt vandaag 58. Dus dat was al, zag er best wel leuk uit, hoor. En Dennis de Loncourier. Ga ik hier een fragment van draaien. Hij is de gitarist van, van Dr. Hook en de Madison Show. Wordt vandaag 77. En dan zeg je van, ja, maar jij zou toch een iets draaien van de gitarist? Ja, dat klopt. Van Howard Lees. Zegt jou ook niks. Maar in de jaren 70 was hij gitarist bij de band Heart. En Nancy Wilson.

twee uitersten bij elkaar. Miley Cyrus met het gevoelige Angels Like You en daarvoor Barracuda van Hart. Even kijken, 4:30. Oké, okay, zal ik nog een keer kunnen doen? Wacht even. Lastig als ik een plaat van de jingle wil starten terwijl ik de schuif niet op heb staan. Nou, nog een keer. Moeite zijn. Oké, okay. Wat gaan we dan doen? We gaan de lange versie draaien van het nummer wat we aan het einde van de show zo even voor 6:00 gaan draaien. Welk einde is dit? Ja, nou weet je het. Nou weet je het. Tata. Ja, dat was die korte versie. Weet je wat het is? Stuur even een appje om fanrij.nl. Druk even op de groene knop. Geef even je antwoord en misschien win je dan wel. Hey, hier ben ik trots op. Ze zeggen wel zo van... Hey, Ome Fanrij, jullie neentje 2-idee loopt achter bij de Radio 2 topsong. Nee, deze hadden wij vorige week. En Radio 2 heeft het nou deze week als topsong. Hahaha.

Living on a Prayer, we draaien dit keer de albumversie. Hè? Met dat mooie rustig begin in het begin. het is een vreemd begin hoor. Zo dadelijk, na dit blokje van twee, zo dadelijk Aretha Franklin. En dan gaan we terug naar het jaar 1984. 13 juni 1984.

0: Aretha Franklin met haar eerste hit uit 1967. Is een cover trouwens van Otis Redding. Weet je dat? Weet je niet? Nee, weet je het nou? R-E-S-P-E-C-T, ofwel respect.
1: Wat gebeurde er vandaag in 1984?
0: Nou, dit wordt mijn dag weer. Waar ga ik naartoe? Op 13.

ik iets draaien van Frans Bauer, Jan Smit en Chris Cross. Ja, ik had het nooit verwacht, maar hij stond op mijn lijstje. Ik denk, ach, ik moet het een keer doen. Ik ben trouwens ondertussen even de kwalificatie van de Formule 1 aan het kijken. Het is nu net even rode vlag gekomen. Ik wou hem aan het zeggen van, ja, over 8 minuten dan weet ik wel een beetje de antwoord. Maar nee, helaas.

0: gehad. Zo maak je een einde aan een plaat. Prince hoor je met Let's Go Crazy.
1: De 3 na 5.
0: Oké, ik heb beloofd. We gaan wat aandacht besteden aan het WK voetbal. Ik heb 3 platen uitgezocht. Ja, hoe kom je erbij? Waar een scheidsrechtersfluitje in zit. Ja!

0: voor misschien wel belangrijk nieuws. Blijf gewoon zitten. We zijn zo terug met nog een uur weekenddienst.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friezen voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friezen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friezen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friezen.nl of check Facebook.
5: Omroep Venray. Het nieuws van 5 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook. Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
8: Zo, dat zien we weer. Hè?
0: Tot 6 uur is dit weekenddienst. Met nu de 3 na 5.

0: En give it up. Als laatste in het blokje.
1: De 3 na 5.
0: Drie platen die te maken hebben met voetbal. Namelijk het scheidsrechterfluitje. Goodman had deze plaat in 1993 kwam op nummer 6. Het was een house muziekgroep uit Haarlem. Een duo bestaande uit Gaston Steenkist. Ja. En René Terhorst. De ene noemde zich DJ Dobre en de andere DJ Ski.

City. Gaat één foutje in. Op 1 minuut 19. Weet je wat we gehoord hebben? We draaien trouwens de albumversie, hoor. Maar even terugkomend op The Good Man. Die hebben flink nog gescoord met het nummer, hoor. Want ja, zelf hadden ze niet echt een gigant van een hit erin, maar... Simply Red, ik wil zeggen Simple Minds. Die hoorden het nummer en dacht je 1995 van... Hey, is een leuk sampletje. Kunnen we gebruiken voor een hit? Ik ga dit wat horen. Dat ritme van de tikken zit in de Simply Red. Dit is Fairground van Simply Red, maar dan een beetje ja, half en half gemixt met The Good Man. Zo begon het nummer altijd. Ik weet niet wat ze zingen, maar ze zingen het tenminste nog een keer. Kijk maar.

Hans, 92 idee voor deze week. Cowgirl van Shabuzi. En ja, het lijkt ontzettend veel op die Barsong Tipsy die hij vorig jaar uitbracht. Ja, dat is al een jaar geleden hoor. Augustus 2025 is die plaat bij ons systeem gezet. Hij heeft ook een keer een plaat gemaakt samen met Miles Smith. Die was van mei 2025. Was 92 idee. Maar nu dus zijn nieuwe single. Cowgirl, het 92 idee. Zo dadelijk weer de dubbeldraai. Ook weer te maken met het WK voetbal. Ja, iemand die niet van voetbal houdt, die toch veel aandacht aan besteedt. En deze plaat, die is uitgebracht in maart van dit jaar. Het is het officiële nationale voetbalteamliedje voor Curaçao. Want Curaçao doet ook mee, dus als Nederland nou heel snel eruit ligt, dan kunnen we ook altijd gaan juichen voor Curaçao. Heb ik gehoord van anderen. Dit is Wauw. Nee, hoe zei Dennis het gisteren? Mama, wat is haaks? De Blue Wave van Geon, of iets?

0: Mama Wa Jeon, zeg ik dat goed? Ik weet niet of ik het goed zeg, maar we houden het er gewoon op. En het is een officieel liedje voor Curaçao. Ik heb trouwens begrepen, ja, ik moet er van anderen horen hoor, want ik weet dat zelf ook niet. Maar ik heb begrepen dat. Wacht even, ik ben niet aan het zoeken ondertussen. Nee, ik heb begrepen dat als iemand een goal maakt met het WK, dat dan een nummer gedraaid wordt. En voor Curaçao is dat dan dit. En voor Nederland zou het dan zijn Nederland, oh Nederland, van André Hazes. Maar dan weer in een up-tempo versie. Dus met een beat eronder en een accordeon erbij, denk ik. Ik verwacht dit dan, hoor. We moeten ons spelletje nog een keer spelen, namelijk de happy ending. Mocht jij weten welk einde van het liedje dit is, wat we zo dadelijk iets voor 6 uur gaan draaien, stuur het even naar omevenrij.nl, druk even de groene knop. Hans en Petra die hebben het al gedaan, dus die maken kans op de titel van dat ze deze editie gewonnen hebben. Maar jij kunt nog meedoen, stuur het even op omevenrij.nl en dan druk even de groene knop als jij weet wat dit is. Van de plaat, dus, hè? Da, da, da, da. Hop. Da, da. Zo, klaar.
1: De dubbeldraai.
0: Dubbeldraai. Ook al een teken van het WK voetbal.

elkaar gehouden wordt. Mary Servaas. Ken je nog? Die bracht in 1969 als de zangeres zonder naam een cover uit van een Frans operetteliedje uit 1951. Dat nummer heette Mexico. Werd toen gezongen door Francis Lopez. Deze versie kwam met de nummer 5, ja, de versie dan van Mary Servaas, zangeres zonder naam, kwam met nummer 14 in de top 40 en leverde zelfs een gouden plaat op. Jaren later, 23 mei 1986, nam ze in Paradiso het nummer nog een keer op en dan in een live versie. Met het Metropoolorkest erbij zelfs. Dit keer werd

0: kwam hierdoor weer een enorm toer. Ze kwam naar discotheken toe en dergelijke. Nou, echt, ze wist niet wat ze meemaakten. En ze leefde daar een nieuwe generatie fans op. En deze versie kwam uiteindelijk op nummer 4 in de top 40. Daarna stond het nummer jarenlang in de top 4000 van de NPO Radio 2. Die draaien we zo dadelijk. Maar eerst gaan we terug naar het jaar 1972. De Les Humphries Singers. Een zanggroep met een groot aantal uit verschillende landen afkomstige zangers en zangeressen. Die werd in de jaren 70 opgericht door de in Hamburg geborene Engelsman Les Humphries. Ken je de volgen? In Duitsland. Ja, ja, oké. Zijn nummer Mexico was ook een cover, maar in dit geval van de kantieklassieker Battle of New Orleans van Johnny Horton. De Les Humphries Singers bereidden de tweede plaats in de top 40 en het nummer ging zo.
1: De dubbeldraai.

Dit is Weekenddienst met Erik van Otterdijk. En na 6 uur gaat Omroep Venray door met het muziekdossier met Jack Willems.

jaren 80. Plaat die je hier te veel me hoor van de Electric Light Orchestra. All Over the World was van een film. Die film heette Xanadu. Was een waardeloze film. Olivia Newton-John speelt er mee. Dat is alweer een pluspunt. Want die was toen super populair dankzij Grease. Die film heeft 5 nummers opgeleverd in de hitparade, zeggen ze. Suddenly, Olivia Newton-John samen met Cliff Richard. I'm Alive van ILO. All Over the World.

partij. Nothing But Thieves, dat is mijn partij, Harry. Een nieuwe single die heet Evolution. Ik hoor het ook wel, hoor. Mensen zeggen heel vaak dat het lijkt op Volbeat met Lola Montez. Luister maar eens even.

0: al mag.
1: Het is jammer.
0: Jammer. Het lijkt wel allemaal
1: thuis. Het is alweer tijd voor de laatste plaat in Weekenddienst.
0: Ja, de laatste plaat in Weekenddienst wordt er eentje die je kon raden in het spelletje. Hoe heet dat weer? De Happy Ending. En Petra, die heeft gewonnen. Hans niet, helaas. En Sjaak, die heeft niet gewonnen, maar die is zo dadelijk wel te horen. Maar als dat nee, het is niet dezelfde Sjaak, hoor. Dus. Hij draait dag het muziekdossier tot 8 uur. Ik heb kijk even in zijn playlist. Ja. Die zet ik aan, hoor, onderweg naar huis. Dat weet ik zeker. Even nog, ik had gezegd, Formule 1. Russell 1, Hamilton 2, Antonelli 3, Norris 4, Max Verstappen 5. Dat is de opstelling die morgen in Barcelona is. De oplossing van de happy ending was natuurlijk dichterbij dan ooit van Bluff.

0: Dit was het dan. Bedankt voor het uithoudingsvermogen. Houdoe.
1: Erik, geluk jongen. Tot gauw.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 6 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check...

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden, en welkom bij een nieuwe editie van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. Soms heb je van die platen die na 1 seconde al herkenbaar zijn. Die stampende drums, die fanfare-achtige energie en dat heerlijke gevoel dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Zo zijn we vanavond van start gegaan met Tusk van Fleetwood Mac uit 1979. Een plaat die destijds allesbehalve een veilige keuze was, maar juist daardoor uitgroeide tot een klassieker. Vanavond maken we weer een muzikale reis langs 7 decennia muziekgeschiedenis. Van vergeten pareltjes tot tijdloze favorieten, van vinylkrakers tot de muziek van nu. Muziek die herinneringen oproept, verrast of je gewoon even laat glimlachen. De WhatsApp staat vanavond natuurlijk ook weer open via de website van Omroep Venray. Laat weten waar je luistert, wat er vanavond op de barbecue ligt of welke plaat volgens jou absoluut een plekje verdient in de soundtrack van het weekend. Zometeen hoor je Lauryn Hill met Doo Wop, The Thing uit 1998. Een nummer dat hip-hop, soul en een flinke dosis attitude moeiteloos samenbracht en haar direct een wereldster maakte. Verderop in het uur hebben we ook nog Bruno Mars voor je klaarstaan en maken we een uitstapje naar die onweerstaanbare gitaarklanken van Santana. Mijn naam is Jack Willems, fijn dat je erbij bent. Dit is Muziekdossier bij Omroep.

0: het muziekdossier.
1: Ja, nou, Bruno Mars hoorde je Santana met Well Alright uit 1978. En als je goed geluisterd hebt, dan heb je gehoord waar Bruno Mars zijn inspiratie vandaan haalde. Niet alleen uit Well Alright, maar ook uit The Evil Ways uit 1969 van Santana. Die ontspannen Latin sfeer, die ritmische gitaarpartijen en dat zonnige gevoel doen hier en daar wat denken aan die werken van Santana. Mooi hoe muziek soms een cirkel maakt van Santana naar Bruno Mars en weer terug. Nu schakelen we naar een man die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. The King himself, hier is Elvis Presley, 1981 remix, The Guitar Man.

ja, dat was de King himself, Elvis Presley, met The Guitar Man. In een remixversie uit 1981. En dat nummer wijst dat goede muziek zich niet zo druk hoeft te maken om jaartallen. En over bruggen slaan, over generaties gesproken, de volgende plaat doet precies hetzelfde. Een moderne wereldster en een levende legende die elkaar ontmoeten in één nummer. Cold Heart uit 2021 is eigenlijk een slimme muzikale puzzel. Producer duo Pno verweefde verschillende klassieke Elton John-nummers tot één nieuw geheel, waarna Dua Lipa haar eigentijdse popsound toevoegde. Het resultaat werd een wereldhit en bezorgde Elton John opnieuw een nummer 1-hit, ruim 50 jaar nadat zijn carrière begon. 2021, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

geweldige remix van de heren van Pno. Cold Heart van Elton John en Dua Lipa uit 2021. Een prachtig voorbeeld van hoe muziek uit verschillende generaties elkaar kan vinden zonder iets van hun eigen karakter te verliezen. Maar nu gaat de volumeknop een stukje richting de vroege jaren 90. Terug naar de tijd van de videotheken, de Shell Suits, illegale housefeestjes en autoradio's die net iets harder stonden dan eigenlijk de bedoeling was. De volgende plaat kwam gewoon van Nederlandse bodem en groeide uit tot een internationale danceklassieker. Een track die ruim 30 jaar na dato nog steeds iedere dansvloer wakker krijgt. Hier is in 1990 King B met Back by Dope Demand.

0: kwartier thuis. Omroep Venray. Het muziekdossier. Omroep Venray. 1981.
1: Ja, en uit dat jaar komt onze tijdscapsule van vanavond met daarin Softcell, Deren Hollenoots en Kim Carnes. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Wil je een geweldige tijdscapsule vanavond uit 1981 met daarin Softcell met Tainted Love, Hollow Notes met Private Eyes en Kim Carnes met Betty Davis Eyes. Verder nu met de Smiths, Big Mouth Strikes Again.

Het was 1986 voor de Smiths en Big Mouth Strikes Again. Johnny Marr, die zijn gitaar liet schitteren. Morrissey, die zoals alleen hij dat kan, de wereld net een beetje op scherp zet. En samen goed voor een van de meest iconische alternatieve popplaten van de jaren 80. Van het grijze Manchester trekken we nu naar een totaal ander landschap. Open wegen, stoffige horizon, een ondergaande zon en een motor die ergens in de verte langzaam verdwijnt. De Allman Brothers Band legde begin jaren 70 mede de basis voor wat later Southern Rock zou worden. Midnight Rider uit 1970 is zo'n nummer dat niet alleen klinkt als vrijheid, maar er ook naar ruikt. Hier is uit 1970 de Allman Brothers Band Midnight Rider.

de Allman Brothers Band aan de wieg van de Southern Rock. Midnight Rider uit 1970. Een nummer dat ruikt naar asfalt, vrijheid en eindeloze kilometers onder de ondergaande zon. De volgende plaat heeft een bijzonder verhaal. Chrissy Hynde schreef hem nadat gitarist James Honeyman Scott veel te jong overleed. In plaats van een zwaar afscheid werd het een lied vol herinneringen, vriendschap en de overtuiging dat je uiteindelijk toch weer verder moet. Misschien juist daarom klinkt het nog altijd zo warm en hoopvol. In 1982, Back on the Chain Gang van de Pretenders.

Joden, de Pretenders en Back on the Chain Gang. Een nummer dat laat horen hoe je van een moeilijke periode toch iets moois kunt maken. De volgende plaat heeft ook een bijzonder verleden. Het origineel werd al in 1970 geschreven door Joni Mitchell. Als een scherpe blik op hoe we omgaan met natuur en vooruitgang. Jaren later kreeg het voor het project Rhythms del Mundo een compleet nieuw leven ingeblazen. Met Cubaanse ritmes, warme percussie en een flinke dosis zonneschijn. Alsof een Canadese klassieker ineens een retourtje had.

2025 was het voor Ray met The Thrill Is Gone. Een nummer waarin je bijna kunt horen hoe iets wat ooit vuur was, langzaam in rook verandert. En misschien is dat ook precies waar de volgende plaat over gaat. Over gevoelens waar je van weg probeert te lopen, maar die toch steeds blijven terugkomen. Post Malone verpakt dat gevoel in Chemical uit 2023 in een opvallend lichte sound. Terwijl er onder die melodie eigenlijk best veel melancholie schuilt.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag. Vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom luistervrienden terug bij het tweede uur van Muziekdossier hier bij Omroep Venray met ondergetekende Jack Willems. We zijn het uur begonnen met La Grange van ZZ Top in 1973. Drie mannen uit Texas, lange baarden, zonnebrillen en een geluid dat inmiddels net zo herkenbaar is als het logo op hun versterkers. Leuk detail, de naam ZZ Top ontstond omdat Billy Gibbons een bandnaam wilde die een beetje klonk als die van blueshelden als B.B. King en ZZ Hill. Kort, krachtig en gemakkelijk te onthouden. Van stoffige Texas Roadhouse Blues gaan we nu naar de straten van New York. Begin jaren 80 zette Run-DMC de deur wagenwijd open voor hip-hop in de mainstream. Geen glitterpakken of discoballen, maar sneakers, leren jacks en een flinke dosis attitude. En ja, It's Tricky kreeg onlangs nog een stevige rock makeover, maar het origineel blijft toch de baas. Verder op dit uur hoor je onder andere nog Britney Spears en Robert Palmer. Kortom, weer een heerlijke slinger door de muziekgeschiedenis. Precies zoals je van Muziekdossier mag verwachten. De WhatsApp staat natuurlijk weer open via de website van Omroep Venray. Laat weten waar je luistert en welke plaat jouw weekend kleur geeft. Hier is in 1986 Run DMC, It's Tricky.
2: This is my recital. I

0: Het muziekdossier.
1: Ja, en als je in één blokje op een zaterdagavond It's Tricky van Run DMC, Britney Spears en Robert Palmer voorbij hoort komen, dan weet je, ik luister naar Muziekdossier bij Omroep Venray met Jack Willems. En nu maken we nog zo'n onverwachte muzikale zijstap. Want in het vorige uur draaiden we al The Guitar Man en daarmee kwam Elvis Presley even voorbij. Maar de King had nog een verrassing in petto. In 2002 kreeg de Nederlandse producer Junkie XL als eerste ooit toestemming om een officiële remix van Elvis te maken. Een gewaagde combinatie van rock'n'roll en moderne beats die uiteindelijk uitgroeide tot een wereldwijde nummer 1 hit. Uit 2002, Junkie XL, Elvis Presley en The Little Less Conversation.

Blue Jean, 1984. David Bowie in een speelster bij met een nummer dat net zo kleurrijk klinkt dan de jaren 80 zelf. De volgende band bewijst dat je voor grote rocknummers niet altijd de oceaan over hoeft. Direct groeide uit in de afgelopen jaren van Haagse rockband tot een van de sterkste live acts van Nederland. En waar sommige bands na twee decennia gast terugnemen, lijken zij juist steeds sterker te worden. De titel van de volgende plaat zegt eigenlijk al genoeg. Soms gebeuren er van die momenten waarop alles samenvalt. En je alleen nog maar kunt denken, ja hoor, dit gebeurt echt. Hier is in 2024, direct, oh my god, it's happening.

my God, it's happening. Een nummer over het moment waarop alles ineens in beweging komt. Maar soms zit de schoonheid juist niet in wat begint, maar in wat je probeert vast te houden. Een herinnering, een gevoel, een avond waarvan je stiekem hoopt dat hij nog niet voorbij is. Bluff en Bente vangen precies dat gevoel in de volgende plaat. De kleine twijfel tussen genieten van het moment en weten dat het niet voor altijd duurt. Hier zijn 2023. Hoe hou ik dit vast?

0: is het muziekdossier
1: Dance Classics.
2: Ja, dan is het tijd voor onze Pentagon Dance Classics. Iedere zaterdag en zondagavond in het tweede uur op het halve uur. Ditmaal met daarin The Temptations, The Commodores en 9.9. Veel dansplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was er weer, onze Dance Classics, onze Pentagon Dance Classics voor vanavond. Met daarin The Temptations en Power. The Commodores met Machine Gun en 9.9 All of Me for All of You. Verder met Harry Styles, American Girls.

Hold Me, een nummer waarin verlangen, twijfel en romantiek prachtig samenkomen. En misschien is het wel het mooie van muziek. Soms vertelt een liedje meer in 4 minuten dan sommige mensen in een heel gesprek. Van een van de grootste bands uit de jaren 80 gaan we naar een groep die eigenlijk al decennia lang iedere generatie weet te overleven. Waar veel tijdgenoten inmiddels geschiedenisboeken vullen, schrijven Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood er nog gewoon steeds nieuwe hoofdstukken bij. En dat blijft toch bijzonder. Meer dan 60 jaar onderweg, nog altijd nieuwsgierig, nog altijd op het podium, nog altijd nieuwe muziek maken. Hier zijn de Rolling Stones in de Stars.

2014 Uptown Funk, Mark Ronson en Bruno Mars. Een plaat die zelfs na al die jaren nog steeds garant staat voor een glimlach en een beetje beweging in de heupen. En zo zijn we alweer bijna aangekomen aan het einde van deze editie van Muziek Dossier. 2 uur lang hebben we samen gereisd door 7 decennia muziekgeschiedenis, van tijdloze klassiekers tot de muziek van vandaag, van verrassende uitstapjes tot platen die voelen als thuiskomen. Bedankt voor alle WhatsApp-berichten via de website van Omroep Venray. Altijd mooi om te zien waar er geluisterd wordt en welke herinnering een nummer soms in 1 keer weer tot leven kan brengen. Maar de zaterdagavond is natuurlijk nog lang niet voorbij. Misschien wacht er nog een gezellige avond met vrienden, een goed glas in de hand, of staat er een serie klaar waarvan je zelf voorneemt om 1 aflevering af te kijken en 3 afleveringen later nog steeds op de bank zit. En ook bij Omroep Venray gaat de avond gewoon door, want hierna neemt André het stokje over met Total Dance. Dus blijf vooral hangen voor een flinke dosis ritme, classics en dansbare favorieten. Morgenavond vanaf 6 uur ben ik er weer met een nieuwe editie van Muziek Dossier. Opnieuw 2 uur lang muziekverhalen en een reis door 7 decennia muziekgeschiedenis. Maar eerst sluiten we af met een nummer dat eigenlijk perfect past bij afscheid. Want als het gezellig is geweest, wil je eigenlijk altijd nog maar 1 ding vragen. Hier is het.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

nieuwe single van Sander van Doorn en BRL en Touching Myself. Heerlijk zo'n track. Enfin, ik zei al, ik heb informatie over festivals. Wat er weer aan zit te komen is de Lumineer City Beach Festival. Wat op donderdag 25, zaterdag 26 juni. Vrijdag 26 juni, zaterdag 27 juni en zondag 28 juni gaat plaatsvinden daar. Lumineer City, en dat zal allemaal zijn in Zandvoort al daar. Google even op Lumineer City en je komt er vanzelf bij uit. Er zijn zoveel artiesten. Eén van die artiesten is wel deze man.

het Lumineux City Festival. Ik bedoel voor Nifra. En daar hoorde je Richard Durand. Ze zullen allebei acte de présence geven in Zandvoort op 24, 25, 26 en 27 juni aanstaande dag. Dit was trouwens een hele leuke van Nifra. Kamen een Reva. En dan denk ik bij mezelf...

zelf Prosper en Dreams. En Prosper is een Engelse elektronische muziekband bestaande uit Harvey Bumbler en Giorgio Gossage.

terugblikken op het seizoen. Want ook in de wintermaanden is er van alles te doen. En terugblikken op het evenement van het jaar. Dan hebben we het over het ADE Festival wat gaat plaatsvinden. Ieder jaar weer in Amsterdam. Alles op de kop voor het ADE Festival. Wat gaat plaatsvinden op woensdag 21 oktober. Dan begint het daar. Een verdere informatie is er nog niet, maar woensdag 21 oktober, als je denkt van ik wil een paar dagen helemaal uit mijn dag gaan, pak dan vrij vanaf woensdag 21 oktober een aantal dagen. Want dan moet je naar Amsterdam. Het ADE Festival wat daar begint dan. Goed, straks de Dance Classic van de week. Maar eerst hier muziek van Xayo en Pitch. En de blend Blind Eye.

ik hoef ze niet meer af te komen. Ja. Muziek van de Scooter. En we gaan. Als laatste heb ik nog een ander festival voor jou. Als je in augustus wilt scoren op een festival, dan moet je zeker naar Eindhoven, want er is er het Limits Festival. En wel op 22 augustus is het daar allemaal te doen. En dat allemaal op het Landsaat Beach. En dat allemaal in Eindhoven.

0: zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groenten en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Beauvais, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Beauvais, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bonvee.nl of Facebook.
0: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
7: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
8: Middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar...